0: Vaagt vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

dank je begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: Ja, jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Het overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor! Emre Mor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Duizenden psychiatrisch patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Volgens de brancheorganisatie van GGZ-instellingen gaat het om ruim 60.000 mensen die opnieuw in een crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
4: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt. Dan gaan wij op zoek.
3: De brancheorganisatie wil dat gemeenten verplicht worden om cliënten na een behandeling in de gaten te houden. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Hij zou ook zorgverleners en medewerkers hebben bedreigd met de dood, mishandeling en verkrachting. De man werd eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. In Nieuwegein zijn persoonsgegevens per ongeluk openbaar gemaakt in minstens 2 documenten van de gemeenteraad. De gemeente heeft na een melding direct actie ondernomen en de autoriteit persoonsgegevens geïnformeerd. En ook zijn meerdere documenten tijdelijk offline gehaald, zodat ze kunnen worden gecontroleerd. De organisatie van de Utrechtse Introductieweek, de UIT, neemt maatregelen tegen de hitte. Vandaag en morgen worden gratis flesjes water uitgedeeld aan studenten. En ook zijn er extra schaduwplekken gemaakt en worden palen met zonnebrand neergezet. En vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het hele land. Het weer is opnieuw dus zonnig en warm. Vanmiddag loopt het op naar 28 of 29 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
2: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
4: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
2: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Robert van Eybert en Donnie en moet dat nou? Je hoorde hier bij Bingo of een beetje vroeg, maar misschien een 0,0 variant. Nou ja, dat kan toch lekker zijn tijdens je ontbijt. Ik weet dat heel veel mensen soms ook wel ontbijten met een glaasje champagne, hoor. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, maar ja, dat is wel heel luxe. Het is 12 augustus, de dag waarvan je later zegt, weet je nog, in 2026, toen was de zonsverduistering. Ik weet de vorige ook nog, die heb ik echt uitgebreid lopen bekijken. En ik geef je straks een paar tips, ga ik vanavond ook nog doen, want ik neem vanavond ook de show van Kevin nog over. Maar in ieder geval, ga niet in de zon kijken. Wat je ook doet, kijk nooit te lang in de zon. Ja, je kan wel even koekeloeren, maar doe dat niet te lang, want het is echt heel slecht voor je ogen. Er zijn eclipsebrillen, maar de meeste die zijn al uitverkocht. En ik heb zo wel een paar tipjes, want de afgelopen dagen wordt er vrij druk over gedaan. En dat is ook niet zo gek, want het is ook goed dat je niet zomaar in de zon kijkt. Mensen, een bijzondere dag. En ik heb lekkere muziek voor je uitgekozen. Een paar berichtjes. Precies wat je nodig hebt op deze zonnige en zomerse woensdag. Ik begin met Luna, de schoonzoon.

Jeffrey Heusen en Loco Loco, er gebeuren gekke dingen. Ik hoop dat je een sterke nek hebt, want veel omhoog kijken, dat kun je vandaag gaan doen. De zonsverduistering, hè, die begint straks om een uurtje of 7:15. Die duurt tot 8:00. En zo rond 9:00 is die verduistering dan helemaal voorbij. Daarna krijgen we nog iets bijzonders. Dan kun je omhoog blijven kijken, dan wordt het langzamerhand steeds donkerder. En de perseïden die komen door de atmosfeer heen. Die vormen een jaarlijks terugkerende meteorenzwerm. Ik zeg het je jaarlijks, maar ja, dit keer hebben we en die verduistering en de perseïde en de die vallende sterren ontstaan doordat de aarde door het stofspoor van de komeet Swift-Tuttle beweegt. En die stofdeeltjes komen een hele hoge snelheid de dampkring binnen, verbranden daar. En dat noemen wij vallende sterren. Ja, leuk. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Nou ja, vooral in de tweede helft van de nacht neemt de kans op meteoren toe. En het beste moment om vanuit Utrecht te kijken is zo rond 4:15. Dan moet je dus wel even de wekker zetten. Maar ja, dat levert je dus een gebroken nachtje op als je dat gaat kijken. Je kunt heel veel van die dingen gaan zien, die vallende sterren. Het is altijd heel bijzonder. En de perseïden zijn te vinden aan de noordoostelijke hemel. En zij met het blote oog te zien. Een telescoop is dus helemaal niet nodig. En ik zou wel op een wat donkere plek gaan staan als ik jou was, hoor. Ja, dan gaan we het maar even over de sterren, hè.

de hand op de weg, de A2. Er staat 10 kilometer file, Sethoogenbosch richting Amsterdam. Stilstand verkeer, er zijn 2 rijstroken open. Er liggen voorwerpen op de weg tussen afrit Utrecht Centrum en Breukelen. Dan de A27 Almere richting Gorinchem. Ook voorwerpen op de weg, 3 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht. Stilstand verkeer tussen Utrecht Noord en knooppunt Rijnsweerd. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Stilstand verkeer tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 4 kilometer file. Houd er rekening mee, hè.

Anouk die had wel een mooie mededeling. Die zei, ja, ik ga geen album meer maken, want het kostte hartstikke veel geld. En het levert eigenlijk niks meer op, want wie koopt er nog een album? En dat is natuurlijk ook wel waar. Tino Martin en Anouk hoor je en voor je het weet op deze woensdagochtend. Weet je wat, we nemen even een appelrolletje, maar dan wel een 0,0. Met de offsiders gaan we richting het nieuws van 8:30. Ik ben zo...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Duizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Volgens de brancheorganisatie van GGZ-instellingen gaat het om ruim 60.000 mensen die opnieuw in een crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
2: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan gaan wij op zoek.
1: De brancheorganisatie wil dat gemeenten verplicht worden om cliënten na een behandeling in de gaten te houden. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Hij zou ook zorgverleners en medewerkers hebben bedreigd met de dood, mishandeling en verkrachting. De man werd eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. In Nieuwegein zijn persoonsgegevens per ongeluk openbaar gemaakt in minstens 2 documenten van de gemeenteraad. De gemeente heeft na een melding direct actie ondernomen en de autoriteit persoonsgegevens geïnformeerd. En ook zijn meerdere documenten tijdelijk offline gehaald, zodat ze kunnen worden gecontroleerd. De organisatie van de Utrechtse Introductieweek, de UIT, neemt maatregelen tegen de hitte. Vandaag en morgen worden gratis flesjes water uitgedeeld aan studenten. En ook zijn er extra schaduwplekken gemaakt en worden palen met zonnebrand neergezet. En vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het hele land. Het weer is opnieuw dus zonnig en warm. Vanmiddag loopt het op naar 28 of 29 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Francesca Peters, een Nederlandse zangeres. Ja, heel beroemd geworden met de kermis en dit soort liedjes. En A España Mañana en Zo Zal Deze Zomer Zijn. En De Zwarte Kat en dit liedje wat je net hoorde. Het, ja, vind ik een mooi liedje. Zeeman, je verlangen is de zee. Op deze vroege ochtend dacht ik, weet je wat? Gewoon een liedje van Francesca Peters weer eens op de woensdag. Ik verduister niks, want Francesca Peters, daar heb ik een kleine aanvaring mee gehad. Ze was jaren geleden nog eens een keer te gast bij de feesten, bij de Spiegeltent, bij de toenmalige Tros. Dat was in Hilversum. En daar zat ze een beetje te mokken en te surren. Ja, vroeger had je repetities en duurde 2 dagen. Francesca, die tijden zijn voorbij, dat gebeurt gewoon niet meer. Ja, moet ik dan in 1 keer gaan zingen? Ja. En toen zat ze een beetje te mokken. En toen dacht ik, hé, wat vervelend. Ik heb in mijn hoofd altijd dat ze een hele leuke en aardige zanger is. Dus dat zullen we dan ook maar houden. En dat hou ik dan ook voor de rest van mijn leven in mijn hoofd. Het is een leuk mens. Francesca Peters, Zeeman, je verlang is de zee. Ze mokt verder helemaal niet. Ach, ja. Ik heb Joby Nicolai, Tinto, de Veronica, Wesley Klein, niet zo bij mij. Maar begin met Emma Heesters. Schat, ik ben oké.

Blij Wesley Klein, niet zo bij mij. Even kijken naar de situatie op de weg. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Er staan nog 5 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen. En de A2 Zetterbos richting Amsterdam. 2 kilometer file tussen Nieuwegein en Utrecht Leidse Rijn. En op de A27 waren het problemen. Dat is allemaal opgelost. Okay.

0: Tento, Tento, de Verano. Ai, ai, ai, ai, hoorde hier Joey Nicolai, de zomerse klankje. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar er zijn al mensen met kerstmis bezig. Ik heb van de week gezegd dat er al pepernoten in de winkels liggen. Nou, die kerstbomen en kerstboomornementen, daar wordt al druk mee gewerkt. In een groot pand in Nieuwegein, daar klinkt al kerstmuziek en er werden kerstballen gesorteerd door vrijwilligers. En ja, de kerstkringloop, die opent net zoals vorig jaar achter de Dom in Utrecht zijn deuren. En belangrijk is dat mensen weten dat dat niet alleen voor het leuke is. Het is wel heel bijzonder eigenlijk, hè? En een van de initiatiefnemers, Diane de Vries, die zegt, ja, in mijn hoofd is helemaal nog geen kerst. De kaarsen die smelten, dat komt denk ik pas als we weer een winkelpand hebben. Nu is vooral een missie zoveel mogelijk sorteren. Het pand stond leeg en we mogen sinds vorig jaar dit pand gebruiken in Nieuwegein. En bij de Dom gaan ze dan zo rond de feestdagen dit allemaal weer uitdelen. Nou, die spullen worden allemaal gedoneerd. Dat zijn mensen die dat gewoon doen particulier, maar ook een heleboel bedrijven die helpen ze daarmee. En zij schenken onder andere dit soort dingen aan UMC Utrecht, Stichting Antonie Ziekenhuis en Palliatieve Zorg. En dat is toch hartstikke goed. Ja, een van de initiatiefnemers, Diane de Vries, die zegt, we hebben een missie zoveel mogelijk sorteren. En het is natuurlijk ook best leuk. En ons doel, ja, daar kan ik je van alles over vertellen. En waar gaat het dit jaar eigenlijk heen? Nou, ze vertelt het even zelf op de pagina van het AD, waar dit verhaal wordt gehouden. Het is wel heel bijzonder eigenlijk, hoor, als je dit allemaal zo ziet.
1: Dit jaar ondersteunen we met de kerstkringloopwinkel, ondersteunen we sowieso een drietal goede doelen. En die gaan over vrouwengeneeskunde. En dat zijn projecten die worden geïnitieerd door het UMC en door het Antonius Ziekenhuis. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ook een aantal van die opgetuigde kerstbomen, die hebben we ook gewoon geveild. En dan konden mensen die hele boom kopen met ballen en al erin.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf, ik hou zelf van een kerstboom met rood en oranje en wit en hout. Maar ik heb zoveel mooie spullen voorbij zien komen. Met name onze vintage spullen zijn ook echt prachtig.
0: Als je het ziet, dat videofilmpje, terwijl ze dit staat te vertellen, heeft ze een kerstpop in haar handen en je ziet allemaal kerstbomen staan. Je moet er niet aan denken, maar het is iets wat heel vaak gebeurt. Trouwens, je luistert naar Bingo FM met Nederlandstalige muziek. Heel veel kerstliedjes worden op dit moment ook opgenomen, he, door artiesten. Dat weet je wel of dat weet je niet. Maar het is wel een heel bijzondere initiatief in ieder geval. Fijn dat het gebeurt en het staat in het AD. De vrijwilligers van de kerstkringloopwinkel die nu al aan het uitzoeken zijn wat er zo rond de feestdagen, waar je nog helemaal niet aan moet denken, gaat gebeuren en wat weggegeven. Hier is Robin Hees in Limburg.

uit Utrecht. Jobke en Roland Bijlen. Roland Bijlen, die heeft met dansvloer dilemma alweer een behoorlijk hitje gescoord. Hè? Lotje, wat een knijter van een plaat. En ik denk dat het nummer ook al gauw, toch alweer 3,5 jaar oud is. Moet je nagaan, zo hard gaat dat. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Dat doen we met even serieus. Baila de Gasolina, ik ben zo bij terug. Met nog een uurtje de ochtendshow. Tot zo, tot zo.

0: via bingofm.nl en de app.
1: Hofkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Oh, lekker plaatje is het toch. En Nielsen en Miss Montreal, woensdag 12 augustus, 2 uur. Maar nog wat informatie uit de stad en een hele race om lekker.

niet naar huis, zegt Monique Smit. Morgen dan is er een hele speciale actie bij het UMC Utrecht. Dan kun je een ijsje krijgen. Dan kun je tussen 2 en 9 uur ijsjes krijgen. En dat is ervoor bedoeld om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. En bezoekers mogen zelf bepalen hoeveel ze voor een ijsje doneren. Is dat leuk? Ja, dat denk ik wel. IJs voor het goede doel. Ik zie constant op alle pagina's mensen staan met foto's. Deltaplan, alvleesklierkanker. En de ijskar die staat de hoogte van het Lolaantje. En de onderzoeker Mats Steken die komt samen met collega's van het UMC voor in actie voor het Deltaplan alvleesklierkanker. Met de actie willen onderzoekers niet alleen geld ophalen, maar ook aandacht vragen voor de ziekte en het belang van het wetenschappelijk onderzoek. Misschien weet je het wel of niet, maar alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker. We hebben er zelf ook mee te maken gehad hier met Bingo en met onze Sonja. En jaarlijks overlijden in Nederland ramen ruim 2800 mensen aan de ziekte. Volgens Steken is er daarom haast geboden met het ontwikkelen van betere behandelingen. En dagelijks, zegt ze, zie ik hoe ingrijpend het is voor alvleesklierkankerpatiënten. Onderzoek brengt betere behandeling dichterbij. Maar er valt nog heel veel winst te behalen. Als je geen los geld bij je hebt, je kunt ook gewoon doneren via een QR-code. En je kunt ook online geld overmaken. Dat is geen excuus, lijkt mij zo. Ja, die lange gang, daar is die foto gemaakt bij het UMC. En daar gaat die ijskar dus staan. En ga je erheen morgen toevallig, dan kun je een ijsje kopen en een donatie. Een gulle donatie. Wees gul, zeg ik dan. Hier is Yves Berendsen. Misschien is het...

De zomerzonnestrand en Rutger van Barneveld die heeft de hele week de bingo schijf. Nog 2 dagen en dan hoor je wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen heeft. Ga het gebouw binnen waar de reddingsgordel hangt. Dat was een van de opdrachten die de kinderen van de speeltuinvereniging de Abstee afgelopen dinsdagmiddag te vervullen kreeg. 60 jaar geleden hoor. Bij een wandelspeurtocht door de stad de Tocht. Die was bedacht door de heer G. Werkhoven, leider van de speeltuin Abstedendijk. Dat meldde het UN op woensdag 10 augustus 1966. 66. Ik vind het zo leuk, die berichtjes van 60 jaar geleden. Ja, kinderen waren toen druk bezig met puzzeltochten. En er waren wijkfeesten enzovoort enzovoort. En kinderen die geen vakantie hadden, die waren al lang weer terug. En de kinderen die gingen in groepjes van 4 een hele lijst met opdrachten meenemen. En vroegen zich af wat een bepaald gebouw was. Ze stonden opeens in het politiebureau van de Tolsteegsingel, waar ze door brigadier Rietveld opgevangen werden. Dat was een onderdeel van de wandeling door de buurt. En ze kregen allemaal opdrachten te doen. Nou ja, ze werden onder andere ook meegenomen op een kleine rondgang door het politiebureau Tolsteeg. En dan weer verder met de lijst opdrachten die de heer Werkhoven had opgesteld. 60 jaar geleden nogmaals. Het was allemaal niet eenvoudig in het vereiste. Overal kijken, links en rechts en omhoog, zoals de heer Werkhoven de kinderen verteld had. 24 kinderen tussen de 10 en de 14 jaar hadden er weer een leuke dag mee. 60 jaar geleden, 10 augustus 1966. En dan denk ik altijd, heb ik dat ook gedaan, die speurtochten? Ik denk het wel. Ik weet wel dat ik ook kinderpostzegels ging verkopen en dingen voor de Hendrik Pierson Stichting. En dan ging je langs deur en deur. Dat deed je in deze tijden. Nou, 60 jaar geleden gebeurde het dus met de kinderen van de Abstedendijk. Ik denk, ik lees het toch eens op. Je kunt dit soort berichten teruglezen en terugkijken op utrecht.nieuws.nl. Want er staan ook foto's bij van de kinderen die druk bezig waren op bureau Tolsteegsingel om allerlei vragen in te vullen. Ik vond het erg leuk om te zien. Hier is Cecilia Romley, Hemel en Aarde.

anti-Oda aan de hoofd zat. Hè? Danny de Munk, zo ging dat toen Danny de Munk een kindsterretje was. Eind jaren 80. Ja, dan had je dit soort liedjes. We gaan naar het nieuws van 9:30 met Maartje Pietersen. Dat doe jij. Ik ben zo bij terug met nog veel meer weer en verkeer. En nog wat nieuws.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Ook zou hij zorgverleners en medewerkers van de politie hebben bedreigd met de dood, met mishandeling en verkrachting. De man werd eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Duizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Volgens de brancheorganisatie van GGZ-instellingen gaat het om ruim 60.000 mensen die opnieuw in een crisis belanden. Om dat te voorkomen gaan behandelaars in Utrecht de straat op. En de brancheorganisatie wil dat gemeenten verplicht worden om cliënten na een behandeling in de gaten te houden. Vrijdag is het verboden om te sproeien in je tuin, op het weiland of het sportveld in de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en ook delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het is een sproeiverbod van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het verbod geldt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. De vogelopvang in Utrecht wordt plat gebeld, maar dat is nergens voor nodig.
4: Ja, klopt. Regelmatig belletjes binnen op dit moment over vogels die in nood zijn, maar die blijken dus niet in nood te zijn, want die zijn in de rui.
3: En de rui is de periode dat vogels hun oude veren vervangen voor nieuwe en dat kost even tijd, dus hebben vogels vaak kale plekken. En daarnaast vliegen ze wat minder goed, waardoor ze kwetsbaar zijn voor roofdieren. Het weer, het is zonnig en het wordt weer warm, vanmiddag zo'n 28 of 29 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

valt me op wat een jonge stem Henk Westbroek hier heeft. Alles draait om de eenvoud en dat is warm en dat is koud. Ja, zo moet je het ook maar weer zien. Vandaag gaan we 28 graden aantikken ongeveer. Misschien wel richting de 30. Het zou zomaar kunnen. Oost-Zuidoostenwind 2. En morgen en overmorgen de 33 graden temperaturen. Het wordt voorspeld althans. We moeten nog maar afwachten of het zo is. Maar ik denk dat we wel eens die kant op kunnen gaan. Vannacht is het helemaal niet warm geweest. Een graadje of 11. En dat zijn dan wel weer aardige temperaturen. Vannacht, aankomende nachten, wordt het een graadje of 15. En dan morgen overdag 33 graden. Nou ja, en dan krijgen we zaterdag en zondag een draaiing van de wind. Dan krijg je noordwestenwind. En dan gaan de temperaturen toch langzaam weer naar beneden. Zo'n 26 en 24 graden wordt er voorspeld voor zaterdag en zondag. Zijn nog mooie temperaturen hoor. Prachtig in de zomerse tabel mag je dat echt wel gewoon lekker bijrekenen. De wereld snakt naar water, hè, wat dat betreft. Maar ja, dat zit er voorlopig nog niet in als ik zo de voorspellingen zie. Misschien in het zuiden gaat er dit weekend regen vallen. En er wordt ook voor zaterdag in de omgeving Rotterdam een buitje voorspeld. Nou, het laatste dat ik hier een paar druppels naar beneden zag komen was vorige week. En dat waren echt gewoon één. Ik kon stellen, letterlijk, weet je wel. Dus nou ja, ik ben benieuwd. Ben wel blij met mijn tuintje, want ik heb omdat de onderhoud een beetje achterstallig is, heb ik niet zoveel eraan gedaan. Daar is die grond niet uitgedroogd in mijn tuin. Dat vind ik dan wel weer fijn, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe jij het doet, maar ik ben benieuwd wat we gaan hebben de komende weken. We zien het allemaal wel. Nou, heel veel mensen hebben nog lekker vakantie en ik heb lekkere muziek voor je uitgekozen. Ik heb Senna en Sven Versteeg gevuurd. Ik heb Django Wagner, Bachata.

Sedona is veel verstegen en het hangt in de lucht. En het schijnt elke dag, behalve vuurweek, de zon. We zijn ervan afhankelijk. Daardoor leven wij, daardoor kunnen we eten, enzovoort, enzovoort. En die zon, daar is een verduistering voor aangekondigd vandaag. Je hebt al er heel veel over gehoord. En je zult er vandaag ook nog heel veel over horen. En je gaat het ook gewoon meemaken. Want je kunt je er niet aan onttrekken. Ja, of je moet in een verduisterde ruimte zitten. Dat zou kunnen, hoor. Maar goed. Sinds 1999 is er niet meer zo'n zonsverduistering geweest. Het is in ieder geval de grootste. Ik heb een latere periode ook nog wel een zonsverduistering meegemaakt. Maar de maan die schuift vanavond zo rond 7:15 voor 90% voor de zon. En dan begint die verduistering. En het bereikt rond ongeveer 11 minuten over 8 het hoogtepunt. En het eindigt zo tegen 9:00 vlak na zonsondergang. Bijzonder eigenlijk wel, hè? Nou, tijdens die verduistering kun je allerlei dingen gaan doen. Zoals bijvoorbeeld meten of de temperatuur afkoelt. Want dat gaat gebeuren. Het is een bijzonder fenomeen. Als je dat nooit hebt meegemaakt en je bent wat, je bent wat jonger. Misschien heb je dat ook nog nooit meegemaakt. Ja, je weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Omdat het donker wordt in één keer. En dat is toch heel maf, hoor. Kijk niet in de zon. Ik zeg het maar weer. Er is ook de afgelopen dagen heel veel over gepraat. Ja, je moet echt een brilletje daarvoor hebben. En dat moet dan ook echt een heel goed brilletje zijn. Ga niet zomaar lopen klooien. Want dat moet je gewoon echt niet doen. Je kunt de schaduw bekijken. Je kunt een camera obscura maken door een gaatje in een stukje karton te prikken. En dat weer naar de zon te mikken. En dan kun je de projectie bekijken die op een papiertje valt. Maar ga echt niet in de zon. Ook niet met een zonnebril. Ook niet met een cd. Ik zeg het nog maar een paar keer. Heb je vorige week trouwens die prachtige nieuwe foto's gezien van de zon? Die zijn heel dichtbij genomen. En dan zie je eigenlijk hoe de zon eruit ziet. Nou, die zonsverduistering, dat is toch wel heel speciaal. Heel eerlijk gezegd, als je het meemaakt. Vroeger dachten mensen echt dat de wereld verging. Er zijn natuurlijk allerlei klassiekers. Hè, zoals Kuifje, waarbij de zon in één keer voor de maan in één keer voor de zon gaat. En de Indianen in totale aanbidding gaan roepen van kom terug, kom terug. Nou ja, in je hoofd heb je dat ook wel. Want het is iets geks. Want het doorbreekt ook de normale cycli. Want het wordt even donkerder voordat je het eigenlijk had verwacht. En dat is het bijzondere eigenlijk als die maan voor de zon gaat. De Universiteit Utrecht die is er ook druk mee bezig. Die zegt, veiligheid is voorop. Nogmaals, kijk nooit rechtstreeks naar de zon. Zonder zo'n ellipsbril of een andere veilige manier om de verduistering te bekijken. Een gewone zonnebril, een lasmasker of bewolking biedt echt geen bescherming. Niet genoeg bescherming. En als je dat doet, nou, doe dan even heel even zo'n klein oogopslagje. Maar ik zou het niet wagen in ieder geval. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. De zonsverduistering. Vanavond gaat het gebeuren en daarna die zwerm Perseïde. Maar dan moet je echt weer voor 4:15 uit je nest komen. En toen dacht ik bij mezelf, welk mooiste liedje is er ooit over de zon gemaakt in Nederland? Nou, dit nummer van Ramses Shaffi, Lisbeth List, de pastorale. Je kunt niet houden van de zon. Thank you.

uit Utrecht, hè, deze heren. Ik zeg een hele fijne ochtend. Straks John Schaap, dan de rest van de programmering. Ben er straks weer. Hier is Rolf Sanchez. Hoi, hoi. Nou, ik niet, hoor. Ik ga even wat anders.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de

0: Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Schaap met John Schaap.

Op dit moment is het 23 graden in Utrecht. Maar de temperatuur kan oplopen naar 29 graden vandaag. En met dat vooruitzicht hou ik de inbox even dicht en werk ik volgens schaapstroper rooster. En dat betekent dat ik de liedjes heb uitgekozen voor je. Zometeen pakken we de rode draad op met Hanna mee. Na deze hit van Sons Over City. Hè?

Nico Landers, een stucadoor uit Amsterdam. Met heel veel plezier in zijn werk stond hij altijd te zingen op de stijgen. En op zo'n moment kwam Willem van Kooten voorbij lopen. Ook bekend als Joost en Draaier. De platenbaas bood hem een platencontract aan. En de rest is geschiedenis. Zijn naam

53 jaar geleden kwam Henk Westbroek een mooie vrouw tegen. En zij stelde zich voor aan hem. En vanaf dat moment ging het hart sneller kloppen voor Julia Harris. Henk Westbroek en Julia hebben 53 jaar verkering gehad met elkaar. En zijn op 10 maart dit jaar getrouwd met elkaar. Ze zeiden volmondig ja. Henk Westbroek en Julia. Dit was het mooie liedje dat hij over haar schreef. En dat werd ook een hele grote hit. Op Bingo FM, zometeen Amina. We doen toch allemaal maar wat. En dit is Frank Verkoor.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Ook zou hij zorgverleners en medewerkers van de politie hebben bedreigd met de dood, met mishandeling en verkrachting. De man werd eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Duizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Volgens de brancheorganisatie van GGZ-instellingen gaat het om ruim 60.000 mensen die opnieuw in een crisis belanden. Om dat te voorkomen gaan behandelaars in Utrecht de straat op. En de brancheorganisatie wil dat gemeenten verplicht worden om cliënten na een behandeling in de gaten te houden. Vrijdag is het verboden om te sproeien in je tuin, op het weiland of het sportveld in de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en ook delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het is een sproeiverbod van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het verbod geldt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. De vogelopvang in Utrecht wordt plat gebeld, maar dat is nergens voor nodig.
3: Ja, klopt. We krijgen regelmatig belletjes binnen op dit moment over vogels die in nood zijn, maar die blijken dus niet in nood te zijn, want die zijn in de rui.
2: En de rui is de periode dat vogels hun oude veren vervangen voor nieuwe. En dat kost even tijd, dus hebben vogels vaak kale plekken. En daarnaast vliegen ze wat minder goed, waardoor ze kwetsbaar zijn voor roofdieren. Het weer, het is zonnig en het wordt weer warm. Vanmiddag zo'n 28 of 29 graden.
1: Schaap met John Schaap.

Bachata Bailando te leren. Het is de nieuwe single van Django Wagner. En voor de mensen die het leuk vinden, nou, zo meteen gaan we een bakkie doen bij Ruud en Mieke. Wesley Bronkhorst trekt daar aan de bel. Ja, en uit de platenkast heb ik deze oude klassieker van André Hazes voor je opgezocht. Ze liggen allemaal voor het grijpen. Daar heb ik geen zaklantaarn voor nodig.

0: Gasly Bronckhorst gaat met de hele buurt buurten bij Ruud en Mieke. Leuk dat je bent, Wes.
1: Maar ik ga naar huis.
0: Ja, dat is lullig, net nu Glennis Gijzer aankomt. Ik liet gisteren haar nieuwe single aan je horen. En vandaag heb ik haar weer op de playlist gezet. We maken het muziek.

geïntroduceerd. Dit is de eerste single die uit is nu. En ik draai je met alle plezier voor je. Vanmorgen maakten we dit muzikale uitstapje weer met

grote hit met Cheerio. Ja, de weg daarheen was lang voor Justin. Ik ben even het archief ingegaan en vond dit liedje van Justin. Het is een

Justin de Wild heeft een goed gehoor voor hits, dat is duidelijk. Hij nam dit liedje van De Lenko's uit 1979 opnieuw op. En ja, dat deed hij tijdens zijn weg naar het succes. Ja, en nu heeft hij zelf zo'n grote hit in de top 40. Nou, het is hem van harte gegund. En dat er nog vele gemaakt mogen worden voor Justin. Wat maakt dat?

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis.

0: 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

Jan Smit is op weg naar het geluk. Na een diep dal kruipt hij er weer uit. Hij heeft in ieder geval een leuk feestje gegeven en zijn jubileum gevierd. Wij vieren ons radiofeest. Dat doen we zo meteen met Frank van Etten en nu Merel. Ja, ik dacht haar al te ruiken.

Veel liedjes die ik voor je draai zijn vrolijk en gaan over. Ik hou van jou en ik blijf je trouw. Ja, dit is wel even een andere lading. Circus Custus. Het is een van mijn persoonlijke favorieten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Monica.

0: Til, gaan we even stoppen te spelen?
1: Pak me dan!
0: Julio Iglesias en Willie Nelson maakten het To All The Girls I Love Before. Henk Wijngaard en de...

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Ook zou hij zorgverleners en medewerkers van de politie hebben bedreigd met de dood, met mishandeling en verkrachting. De man werd eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Duizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Volgens de brancheorganisatie van GGZ-instellingen gaat het om ruim 60.000 mensen die opnieuw in een crisis belanden. Om dat te voorkomen gaan behandelaars in Utrecht de straat op. En de brancheorganisatie wil dat gemeenten verplicht worden om cliënten na een behandeling in de gaten te houden. Vrijdag is het verboden om te sproeien in je tuin, op het weiland of het sportveld in de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en ook delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het is een sproeiverbod van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het verbod geldt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. De vogelopvang in Utrecht wordt plat gebeld, maar dat is nergens voor nodig.
2: Ja, klopt. We krijgen regelmatig belletjes binnen op dit moment over vogels die in nood zijn, maar die blijken dus niet in nood te zijn, want die zijn in de rui.
1: En de rui is de periode dat vogels hun oude veren vervangen voor nieuwe. En dat kost even tijd, dus hebben vogels vaak kale plekken. En daarnaast vliegen ze wat minder goed, waardoor ze kwetsbaar zijn voor roofdieren. Het weer, het is zonnig en het wordt weer warm. Vanmiddag zo'n 28 of 29 graden.
0: Schaap met John Schaap.

deze heb je misschien wel gewacht. Ja, heel soms krijg je post op de deurmat waar je niet heel blij van wordt. Donnie en René Franger overkwam dit ook. Ze hebben een bon gepakt. Je hoort ze naar de Puma's en snelle

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

0: Herman van Veen en zo heet Tauran. Toveren. Ik kwam in de schatkamer een liedje tegen van Senna. En dat wil ik jou ook graag laten horen. Je hoeft niet altijd zes te gooien.
1: Je hebt niet alles voor het kiezen.

0: Je bent langer dood dan dat je leeft. En daarom pluk ik vandaag ook deze dag weer. Uit de schatkamer haal ik een mooi liedje van Dries Roelvink. Het raakt me. Ik mis jou in mijn leven.
1: Soms loop ik zomaar door de straten. Wat in mezelf met jou te praten. Hoor nog je stem wanneer je zei.

0: Dries Roelvink. Een moment van John. Morgen heb ik natuurlijk weer veel mooie liedjes voor je op de playlist. Want om 10 uur hoor je me weer na de ochtendshow van Fred Siebelink. Een fijne lunch, eet smakelijk met Henry Verwoerd. Geniet van de programma's van Bingo FM. Graag tot morgenochtend.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moet daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon.

0: en dan wordt het warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Thijs Schuurmans, kom bij me terug. Nou, ik ben net binnenkomen lopen. En tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lunchpakket. Hier is Raccoon.
1: Oh,

ouder wordt. Ja, we worden allemaal ouder natuurlijk. En we hopen nog zo lang mogelijk mee te draaien op deze aarde. En lekker ervan te genieten natuurlijk. Nou, genieten kun je zeker. Want we hebben de lekkerste Nederlandstalige muziek voor je. Hier bij Bing.

Zomerzon en Strand 2.0. Je kent het ook in de uitvoering, de originele uitvoering met Loop Die Love. Maar dat is geen Nederlands product en het is ook niet Nederlandstalig gezongen. Dus kunnen we dat weer niet draaien natuurlijk. Hier is Frans Bauer op je radio.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Op sociale media gaan steeds vaker nepadvertenties voor huurhuizen rond. Zeker in deze tijd, nu het studiejaar weer bijna gaat beginnen. Utrechter Tim zag dat zijn huis aan de Vleutenseweg te huur werd aangeboden via TikTok, terwijl hij hier al ruim een jaar woont. Volgens studentenvakbond LSVB zijn vooral internationale studenten de dupe. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Hij zou ook zorgverleners en politiemedewerkers hebben bedreigd met de dood, mishandeling en verkrachting. De man is eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Vrijdag mag je niet sproeien in je tuin, op het weiland of op het sportveld in Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het sproeiverbod geldt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril. Niet met een cd'tje of een gewone zonnebril. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede eclipsbril echt belangrijk om schade aan ogen te voorkomen.
3: Vooral bij een zonverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een kwastje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
2: Even die eclipsbril goed controleren dus, als je er nog één hebt kunnen vinden. Om 7:55 is het hoogtepunt van de zonsverduistering. Dan het weer. Het is nu zonnig en warm, vanmiddag 28 of 29 graden. En morgen tropisch warm met zo'n 34 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal gaan we even 26 jaar terug. Het is echt niet te geloven, de tijd gaat zo snel. Hier is Cresip, and I would stay.

met 100 jaar hier op Bingo FM. We zijn lekker aan het lunchen. Tot 2 uur is dit het lunchpakket. 7 dagen de week doen we dat lekker voor jou draaien tijdens de lunch. En dat is goed voor je spijsvertering ook, dan kun je nagaan. Terug in de tijd naar 1981.

De drie J's. Wiegelied. Niet in slaap vallen, niet in slaap vallen. Nee, want we gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Hier is tot aan het nieuws. Bram van der Ven. En als we gaan...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Goed, Willeke. Tot volgende week. Jorome Jan trouwens. Lekkere platen. En net na het nieuws van 1 uur draaiden we dat. En welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Woensdag vandaag. De week is weer door midden wat dat betreft. En we kunnen weer een beetje kruipend naar het weekend toe gaan leven. Hier is Maxime Vroger en Echte Liefde.

gezegd, komt uit België. Muziek uit de Belziek, zegt hij daar. En Clouseau hoor je, dat heette Anna. Hadden we net die Max gesproken? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. De vrouwtjes zijn goed vertegenwoordigd vandaag. Want hier is Danny Vroger. En ik ben blij dat je er bent.

du Soleil, voor de Wolter Kroes. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws, het regionieuws van 13:30. Hier is Harold Verwoerd. Geen familie, maar wel hetzelfde geschreven. Dat dan wie wil. Als ze

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Op sociale media gaan steeds vaker nepadvertenties voor huurhuizen rond. Zeker in deze tijd, nu het studiejaar weer bijna gaat beginnen. Utrechter Tim zag dat zijn huis aan de Vleutenseweg te huur werd aangeboden via TikTok, terwijl hij hier al ruim een jaar woont. Volgens studentenvakbond LSVB zijn vooral internationale studenten de dupe. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging, omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Hij zou ook zorgverleners en politiemedewerkers hebben bedreigd met de dood, mishandeling en verkrachting. De man is eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Vrijdag mag je niet sproeien in je tuin, op het weiland of op het sportveld in Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 PM en 22:00 PM, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril, niet met een cd'tje of een gewone zonnebril. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede eclipsbril echt belangrijk om schade aan ogen te voorkomen.
3: Vooral bij een zonverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een krasje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
2: Even die eclipsbril goed controleren dus, als je er nog één hebt kunnen vinden. Om 7:55 is het hoogtepunt van de zonsverduistering. Dan het weer. Het is nu zonnig en warm. Vanmiddag 28 of 29 graden. En morgen tropisch warm met zo'n 34 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1977 met Normaal.
2: Ik zeg oeh! Oeh! Ik zeg aaaah!

Van dik hout tot jij mijn liefde voelt. En als het echte liefde is, dan zit het echt wel goed. Ja, echt waar. Zeg, dit is ook al een leuke plaat van Gianluca. Chica, chica.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

De waarheid kan ontzettend hard zijn en confronterend. En daar weet deze man alles van af. Marco Borsato hoorde je op Bingo FM. En over Marco Borsato gesproken. Vorige week gingen de geruchten rond dat hij weer zou beginnen met optreden volgend jaar. Hoe en wat is een beetje onduidelijk. Maar veel mensen hebben wel interesse in om weer naar een concert van Marco Borsato te gaan. Dus ik ben benieuwd of het ook weer echt aan gaat slaan. Net zoals 20 jaar geleden ongeveer. We gaan het allemaal zien. Een hele goede middag. Dit is Bingo in de Middag. Mijn naam is Timo Reineveld. En in de show over de komende dagen van Lars Nicolaas. Die lekker een weekje radiovrij heeft. Tot 4 uur ben ik bij je met heel veel fijne muziek. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. Met zometeen Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Na deze van Tim Immers. 1000 Nachten.

Lekker zomerse plaat dit van Team Rush Hour. Wesley Klein en Brace. Dans voor mij hier bij Bingo in de middag. Het is Django Wagner met Waarom ben jij gegaan?

Als je iemand in je droom zet, betekent het meestal dat je aan een persoon denkt, iets mist of dat deze persoon een eigenschap heeft die ontzettend bij je past. Een geliefde bijvoorbeeld. John Westing erover in zijn plaats. Ik zag jou in mijn droom en die hoor je bij Bingo in de middag. Het is 10 minuten voor 2:30. Leuk dat je erbij bent. Tot 4:00 vanmiddag ben ik lekker bij je met heel veel fijne muziek. Flair is naar jou toe onderweg naar deze klassieker van het goede doel, België.

Je hoorde de Haagse band Flair, die eerder ook in het voorprogramma hebben gestaan van de Haagse band Goldband. En ze brengen ook zelf heel veel lekkere muziek uit. Zoals deze, Door het oog van de nacht. En die hoor je bij Bingo in de middag. En dit zijn Bibal Wahib en Lassa met Zij is met me. Zij.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Op sociale media gaan steeds vaker nepadvertenties voor huurhuizen rond. Zeker in deze tijd, nu het studiejaar weer bijna gaat beginnen. Utrechter Tim zag dat zijn huis aan de Vleutenseweg te huur werd aangeboden via TikTok, terwijl hij hier al ruim een jaar woont. Volgens studentenvakbond LSVB zijn vooral internationale studenten de dupe. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Hij zou ook zorgverleners en politiemedewerkers hebben bedreigd met de dood, mishandeling en verkrachting. De man is eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Vrijdag mag je niet sproeien in je tuin, op het weiland of op het sportveld in Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het sproeiverbod geldt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril, niet met een cd'tje of een gewone zonnebril. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede eclipsbril echt belangrijk om schade aan ogen te voorkomen.
3: Vooral bij een zonverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een kwastje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
2: Even die eclipsbril goed controleren dus, als je er nog één hebt kunnen vinden. Om 7:55 is het hoogtepunt van de zonsverduistering. Dan het weer. Het is nu zonnig en warm. Vanmiddag 28 of 29 graden. En morgen tropisch warm met zo'n 34 graden.
1: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

Fijne plaat, deze van Miss Montreal. Waar dan ook. Goedemiddag, 2:30 geweest. Luister naar Bingo in de Middag. Mijn naam is Timo Reineveld en ik heb de show overgenomen van Lawrence Nicolaas. Dus ja, tot 4:00 ben ik bij je met fijne muziek. Zo'n toernooi, Treintje Oosterhuis, na deze van Ulrike Sterken.

Treintje Oosterhuis hoor je. Met Dit is voor mij bij Bingo in de Middag. Het is Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. Ah.

relaxte muziek op jouw woensdagmiddag. Je hoorde Tino Martin en Replay met één dag bij Bingo in de Middag. Zo dan heb ik Guus Meeuwis voor je klaarstaan met Het is een Nacht, maar dan de live uitvoering. Zeker het luisteren waard naar deze van Matthijs Koning. Ja, dat is mooi.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Timo Reineveld.

Eind jaren 90 besloten het duo Agda en de Munich samen te gaan werken met de band van Dickhout onder de naam de Pumas. En wat hebben zij toch fantastische platen uitgebracht, zeg. Mijn Houten Hart was daar eentje van. En die hoorde je bij Bingo in de Middag. Mijn naam is Timo Reineveld en ik neem de show tijdelijk over deze week van Laurens Nicolaas, die lekker aan het genieten is van een weekje geen radio. Ik zou er niet aan kunnen denken, maar hij wel. Komend uur ben ik lekker bij je. Met nu Sander Kwarten. Ik wil met je dansen heel de nacht.

via Terug in de Tijd. Want toen vertegenwoordigde Stien ons prachtige lijntje tijdens het Eurovisie Songfestival met deze mooie plaat De Diepte. En die hoor je bij Bingo in de Middag. En dit is Bram Bongers met Het Perfecte Recept.

0: de bevertjes. Nou ja, een van de bevertjes hoor je, John de Bever, met Als je nu nog niet weet. Ik hoop dat je lekker genieten bent van jouw woensdagmiddag aan het werk. Misschien heb je al vakantie. In dat geval zou ik zeggen, geniet er lekker van. Dat doen we samen met heel veel fijne muziek. Zoals deze ook van Nick en Simon. Steeds weer.
1: Raad

Oh, dat gaat niet helemaal goed volgens mij. Oh nee, het hoort gewoon bij de plaat. Doe maar met de bom, hoor je bij Bingo in de middag. En dit is Laura Heijgen met Als ik jou niet krijg.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Op sociale media gaan steeds vaker nepadvertenties voor huurhuizen rond. Zeker in deze tijd, nu het studiejaar weer bijna gaat beginnen. Utrechter Tim zag dat zijn huis aan de Vleutenseweg te huur werd aangeboden via TikTok, terwijl hij hier al ruim een jaar woont. Volgens studentenvakbond LSVB zijn vooral internationale studenten de dupe. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Hij zou ook zorgverleners en politiemedewerkers hebben bedreigd met de dood, mishandeling en verkrachting. De man is eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Vrijdag mag je niet sproeien in je tuin, op het weiland of op het sportveld in Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 's ochtends en 10:00 's avonds, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril. Niet met een cd'tje of een gewone zonnebril. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede eclipsbril echt belangrijk om schade aan ogen te voorkomen.
4: Vooral bij een zonsverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een kwastje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
3: Even die eclipsbril goed controleren dus, als je er nog één hebt kunnen vinden. Om 7:55 is het hoogtepunt van de zonsverduistering. Dan het weer. Het is nu zonnig en warm. Vanmiddag 28 of 29 graden. En morgen tropisch warm met zo'n 34 graden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: kleine 4 jaar geleden maakten we met z'n allen kennis met Goldband. Want ze braken echt door met deze plaats, Noodgeval. En die hoorde je bij Bingo in de middag. Laatste half uurtje dat ik nog bij je ben. En daarna gaan we lekker onderweg naar huis met Kevin Scholten. Maar tot die tijd heb ik nog heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. Zoals deze van Danny Christian. Dit is Liefde.
1: Ik loop door de straat en het is middernacht. Ik heb alweer genoeg gehad. Razend ben jij gegaan.

Je hoorde Donnie Paulsen met Huisje aan de Amstel. De hitsensatie van dit moment is Roxy Dekker. Ook weer zo'n lekkere plaats naar Superstar. En die hoor je nu.

Je luistert naar Bingo in de middag. Het is bijna 4 uur en Kevin Scholten zit in de startblokken om jou lekker naar huis te gaan brengen. Of gewoon bij je aansluiten met het avondeten. Dat kan

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

dat is wel een dingetje vanmiddag, hoor. Dan verdwijnt de zon, dus ik dacht, ik pak dit als eerste liedje. Frank van Etten en Kijk naar de zon. Een hele goede middag, woensdag 12 augustus 2026. Op weg naar huis met Fred. Ja, Kevin Scholten staat in de vormgeving. Maar Kevin, die zit lekker te broeien in Spanje. Hij heeft gelijk ook lekker op vakantie. Ik heb mooie muziek voor je, wat nieuwtjes. En voor de rest, nou, een lekkere 2 uur voor de boeg. Beginnen met Mike Petersen, dat doe jij.

Dikkelori, Wesley Bronkhorst, alle kleuren van de regenboog en alle soorten mensen lopen in de binnenstad rond, want het is introductietijd. Misschien heb je het al gemerkt, het is afgelopen maandag begonnen en duurt tot morgen. En 3000 nieuwe studenten maken kennis met Utrecht, het studentenleven en met elkaar. En ik zag Mark Verossum, die bij ons ook een programma heeft op Bing of M. In het regionieuws, daar ging die ook met een studentje in gesprek. Die was bij een soort roeivereniging. Hartstikke leuk, dat deed hij afgelopen week. Nou, we hebben van allerlei dingen kunnen meemaken. Al er waren openingsfeesten in Tivoli, Vredenburg, Park Lepelenburg was druk. Daar is de komende dag ook nog van alles en nog wat te doen. Ook morgen Rotsoord, daar wordt veel georganiseerd. In de omgeving van het Science Park, oftewel de Uithof. Daar vinden meerdere activiteiten plaats, maar ook in de binnenstad. Hè. Dus als je een heleboel studenten voorbij ziet lopen. Ik moet je eerlijk zeggen, vroeger was het moment om fietsen te jatten. Want er kwamen die studenten met nieuwe fietsjes en die hadden bijna geen sloten. En ik heb het over de jaren 80 gehoord. Toen was ik een beetje een boefje. En meer mensen waren fietsen meer een soort openbaar bezit in Utrecht. Nou, en dan was het weer dolle pret. Want er kwamen studenten met hele goedkope fietssloten. En dat werd allemaal, dat was een soort ruilhandel. Daar kon je bijna op wachten. Maar dat is lang geleden, hoor. Ik deed er nooit aan mee, hoor. Ik heb altijd keurig mijn fiets gekocht. Het is trouwens echt waar. Hierbij verderop op de straat bij Marco. Mag het zeggen, want hij is daar weg. De organisatie. Hoe kom ik hier nou weer bij? Nou ja, de organisatie heeft het avondprogramma aangepast trouwens. Om thuiswonende studenten het wat makkelijker te maken. Een deel van de programmaonderdelen eindigt daardoor eerder op de avond. Dan kunnen ze nog met het openbaar vervoer naar huis. Zo zit de wereld in elkaar tegenwoordig. Ja, dat is niet anders. Studentenintroductietijd deze week. Nog tot morgen en dan is het weer voorbij. Hier is Marianne Weber. Ik weet dat er allemaal.

Ja, pak mij een Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. En pak mij een Russo, die is lekker bezig. Hè? Die begint langzamerhand ook een beetje op te komen. Dit was trouwens een meneer die dit allemaal in zijn uppie een beetje deed. Had er wel een orkestje. Maar Double R was een meneer die alles een beetje in zijn eentje regelde. En een bijzonder liedje heeft hij afgeleverd met dit.

0: is er aan
1: gebeurd. Jimmy van Kempen, ik zag er in één keer als kandidaat meedoen aan The Voice. En dat viel me in één keer op. Het is de liefde, wat een goed liedje is dat toch. En daarna is ze weer op zoek gegaan naar echt wat nieuws. Ik ben benieuwd. We gaan dan met Antonio. Boom, boom, boom. Richting het nieuws van 4:30. Ben zo bij je terug. Tot zo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Op sociale media gaan steeds vaker nepadvertenties voor huurhuizen rond. Zeker in deze tijd, nu het studiejaar weer bijna gaat beginnen. Utrechter Tim zag dat zijn huis aan de Vleutenseweg te huur werd aangeboden via TikTok, terwijl hij hier al ruim een jaar woont. Volgens studentenvakbond LSVB zijn vooral internationale studenten de dupe. Een 35-jarige Utrechter is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij dreigde om een handgranaat op politiebureau Paardenveld te gooien. Hij zou ook zorgverleners en politiemedewerkers hebben bedreigd met de dood, mishandeling en verkrachting. De man is eerder ook al veroordeeld voor bedreiging. Vrijdag mag je niet sproeien in je tuin, op het weiland of op het sportveld in Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van Utrecht, De Bilt en Eemnes. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 PM en 22:00 PM, omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te sproeien. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril. Niet met een cd'tje of een gewone zonnebril. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede eclipsbril echt belangrijk om schade aan ogen te voorkomen.
3: Vooral bij een zonverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een krasje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
2: Even die eclipsbril goed controleren dus, als je er nog één hebt kunnen vinden. Om 7:55 is het hoogtepunt van de zonsverduistering. Dan het weer. Het is nu zonnig en warm. Vanmiddag 28 of 29 graden. En morgen tropisch warm met zo'n 34 graden.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Ik vind alles best hoor, als je me niet zo'n herrie maakt. Vanavond Roxy Dekker en Satisfyer. De dame die alweer een top 10 hit heeft gescoord. Hoe fijn is dat? Vroeger, mensen, ging ik heel vaak richting Griekenland, naar Kreta. En daar wordt altijd feest gevierd. Tenminste, ik zat op een gegeven moment, toen ik in het begin in Kreta kwam, in een gedeelte waar geen toeristen waren. En dan zeiden de mensen, hé, die boom is jarig vandaag, Fred. En dan werd er een feestje gevierd. Echte zomernacht in Griekenland.
1: Ik denk nog vaak aan die mooie tijd.
0: Ik ook.

0: Vreese en Loco. Loco, mensen worden wel eens gek van het aantal toeristen in de stad. En daar valt toch in Utrecht eigenlijk redelijk mee, hoor. Twee jongens staan op de pagina van Duik uit Engeland. Rick en Adam, zij hebben een eigen site, The Floating Nomads. Oftewel, de drijvende nomaden. En er werd gezegd over Utrecht, zeiden de mannen. Verspil je tijd maar niet. Het is een studentenstad. En toch hebben ze 5 dagen in de Domstad doorgebracht. In onze eigen Utrecht. En een conclusie is na afloop. Nou, ze hadden heel erg ongelijk dat mensen zeiden, verspil je tijd niet. Het is maar een studentenstad. 2 Britten die hebben gereisd via Noorwegen, via Rotterdam naar Utrecht. En het viel hun meteen op dat de stad inderdaad heel veel studenten kent. Iedereen is zo jong, zeggen ze lachend, als ze bijvoorbeeld een neude oplopen om even een drankje te nemen. En toch ontdekten ze al heel snel dat Utrecht veel meer is dan alleen een studentenstad. Ze zeiden wel, worden wel gek van die fietsen, want je wordt bijna overreden, joh. En ze merkten dat het in de binnenstad tot diep in de nacht levendig is. Hun appartement, wat ze huurden, hun B&B, dat lag in het midden van Utrecht, waardoor ze pas zo rond een uurtje of 4 rust kregen. Al dus Rick en Adam, toch heel jonge jongens. Ja, dat is een probleem, daar hebben veel mensen het over. Ze hebben een heel mooi filmpje gemaakt. Als je dat wil kijken, want ja, wat is er nou mooier dan Utrecht bekijken vanaf het water? En wij realiseren zich ons dat en ons helemaal niet. Maar het is eigenlijk natuurlijk een havengebied ooit geweest. Er werd heel veel opgeslagen in die kelders. En uiteindelijk werden er wegen naar boven gegraven. En die kelders door de grond heen om daar opslag te doen en dingen te verhandelen. Nou, die jongens die waren aan het peddelen. En dat was dat waterpeddelen, dat viel ze nogal tegen. Want dat was warm toen zij er waren.
1: Considering the town was awake for so long last night, it is waking up pretty early. It's 10:30. It's the earliest we could get one of these.
2: It looks beautiful down here.
1: Yes.
0: Ze fietsen zo'n beetje bij de Bakkenbrug op peddel, zo'n peddelbakje. En ze zeggen, ja, dat is eigenlijk wel heel hard werk, hoor, om Utrecht te zien. Want met warm weer moet je toch maar door het water heen fietsen. En dat is toch eigenlijk wel heel grappig. The Dutch City we were told to avoid. Oftewel, de Nederlandse stad waarvan het gezicht van je moet hem eigenlijk vermijden. Het is ze meer dan bevallen, deze twee heren. En je kunt nogmaals dat filmpje nakijken op de pagina van De Duik. Ik heb lekkere muziek voor je uitgekozen. Ik begin met Jeroen van den Boom. Jij bent zo.

Ja, dat is zo'n uitspraak. We gaan voorlopig niet naar huis. Monique Smit hier bij Bingo FM. Mensen, ach, wat een heerlijk liedje is dit toch. Op deze woensdagmiddag. Ik hou zoveel van jou. Het Rad van Fortuin, Rutger Kot.

Veel te veel, veel en veel en veel te veel. Ik hou zoveel van jou. Rad van Fortuin hoorde hier Rutje Kot. Deze dame heb ik diverse keren mogen interviewen. En behalve dat het een geweldige zanger is, is het ook een hele interessante dame. Henny Thijssen, mijn vriend, mag ik hem noemen. Daarmee gaan we naar het nieuws van 5 uur met jouw liefde. Persoonlijk een uurtje bij je terug met de middagshow. Op weg richting 6 uur. Tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: zijn allemaal Utrechtse verbindingen, dat bandje, Splitsing en Zomerlang. Ja, het zomers weer, woensdag 12 augustus 2026. Je bent meer dan welkom bij de middagshow. Kevin die zit lekker vakantie te vieren, dat gun ik hem van harte. En met zijn hele gezin in Spanje, die gaan vandaag de zonsverduistering in zijn geheel zien. Wij ook voor een heel groot aantal procenten. Maar hij heeft eigenlijk een beetje mazzel, want alle hokken in Spanje en elke B&B is afgehuurd vanwege die zonsverduistering. Vandaag gaan we dat allemaal meemaken. En vandaag gaan we ook tot en met 6 uur heerlijke muziek draaien. Ik heb een paar berichtjes voor je. En ongelooflijk veel lekkere muziek. Allemaal uitgekozen. Speciaal voor jou. Ik begin met Chris Bauer. La la la la Londen.
1: Je gaat er met me mee. Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

sterk spul. Als je een prijsje krijgt, dan moet je misschien een beetje huilen. Donnie en Robert van Emmet hoor je. Want prijzen, daar zijn de nominaties alweer heel druk mee. Er is een prijs, de Annie Brouwer Korfprijs. Als je bij jezelf zegt, wie is Annie Brouwer ook alweer? Dat zijn van de oudere burgemeesters van Utrecht. De voorloper van Jan van Zanen. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Een project Regenboogmaatjes, Transcafé, LVB en Wild Producties zijn de genomineerden voor de Annie Brouwer Korfprijs van dit jaar. 11 oktober aanstaande wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een uitreiking in de helling. En de prijs, die bestaat al sinds 2007, is voor personen, organisaties, initiatieven of projecten die zich inzetten voor de acceptatie en zichtbaarheid van de Utrechtse LHBTIQ plus reservegetal 5 gemeenschap. En de jury die ontving dit jaar bijna 40 voordrachten. En dat is toch echt wel een hoop, hoor. De jury had een behoorlijke zware taak om daaruit 3 genomineerden te verkiezen. Nou, het is dus op zondagmiddag 11 oktober in de helling. En dan is er een hele afwisselende show. En Annie Brouwer, nogmaals, die was burgemeester van 1999 tot en met 2008 in Utrecht. Ik heb er ook nog meegemaakt. Ik zat toen in de gemeente. Een beetje. En toch wel heel leuk, hoor. Nou ja. Er is onder andere ook een Dirkje Kuik lezing. Dirkje Kuik was een van de eerste transseksuelen en een kunstenaar die in Utrecht heel beroemd is. Er is onlangs nog een mooie straatschildering verschenen over Dirkje Kuik. Ik heb Dirkje ook mogen ontmoeten. Ontzettend leuk mens. Geweldige kunstenaar. En nou ja, die prijs die wordt dus 11 oktober aanstaande uitgereikt. Zo. Dan weet je dat. Je kunt nalezen op utrecht.nieuws.nl als je dat op je gemak wilt doen. Hier is Gordon en ga dan.

Wesley Kleiner, laaien, niet zo bij mij beginnen. Ook niet over sporten. Ja, ik zit tegenwoordig op een soort sport. Ik moet wel, maar wie na de zomervakantie, want dat is bijna afgelopen voor een hoop mensen, weer fanatiek aan het sporten wil, die kan in Utrecht, in de provincie, echt wel goed terecht, hoor. Want er zijn in de hele provincie 1224 bedrijven die aan fitness doen, of fitness gelieerd zijn. Dat is echt heel veel. Dat is al jaren de gang. In 2013 stonden nog maar 348 fitnesscentra ingeschreven. Maar nu veel meer. Het is ook een landelijke trend trouwens. Het komt allemaal, deze cijfers, uit het handelsregister van de KVK. En daarbij is gekeken naar ingeschreven vestigingen. Die vallen onder de categorie activiteiten van fitnesscentra. Kan dus van alles zijn. Het kan ook sport zijn. Maar ook fysiotherapeuten enzovoort. Maar het aantal fitnesscentra is dus spectaculair toegenomen de afgelopen 9 jaar. Ruim verdubbeld eigenlijk al in de hele provincie Utrecht. Ik wist niet of je het weet, maar ik weet niet of je wil gaan sporten. Ik weet niet of je er helemaal geen zin in hebt. En misschien moet je er nog niet over nadenken, omdat je een zomeravond wil beleven met jou, Monique Smit en Tim Douwsma.

Rick Smit, die ken je wel, hè? Die heeft de ene naar de andere hit. Ik dacht, ik ga dit singeltje weer eens even draaien met Tim Douwsman. Tim, als je bij jezelf denkt, van, is die knappe jongen gebleven? Nou, is nog steeds heel knap. Hij heeft zichzelf ontwikkeld. Hij is een andere kant op gegaan sinds de corona. Dus die een beetje in... Ja, je hebt een heleboel mensen die zijn daar allerlei dingen aan gaan verbinden. En daar is hij heel druk mee geweest. En toen werd hij een beetje gecanceld. Ja, dat kan gebeuren. Ja, als je bij jezelf denkt, hé, waar heb je het nou over? Zoek het maar eens op, Tim Douwsman. En ik heb nog steeds een beetje contact met hem, heel grappig. En dat vond hij leuk, dat contact met hem. Hier zijn de drie J's. Je zit in mijn hoofd.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: De politie heeft foto's verspreid van twee jonge mannen die worden verdacht van een zware mishandeling in Utrecht. Ze zouden een man hebben geslagen met een kettingslot en het slachtoffer liep daarbij onder meer een schedelbreuk op. Het gebeurde op vrijdagavond 19 juni rond 19:30. De twee verdachten fietsten op een fatbike en kregen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarna draaiden ze om en kwamen ze terug. Ze duwden en schopten het slachtoffer die bewusteloos naar het ziekenhuis werd gebracht. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een lange zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameiden, Woerden en IJsselstein. Met zijn 22 stedentocht zamelt hij geld in voor onderzoek. En dat moet ervoor zorgen dat kinderen na hun behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het is de laatste grote zwemtocht voor Van der Weijden. De zonsverduistering is niet het enige bijzondere natuurfenomeen dat te zien is. Vannacht is er namelijk ook een Perseïdezwerm. Daarbij zie je tientallen vallende sterren aan de hemel. En weervrouw Margot Ribberink zit er klaar voor.
4: En dan blijf ik de hele nacht wakker om de Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. En ik blijf wakker tot morgenochtend totdat ik alles heb gezien.
3: Ja, het belooft een schouwspel aan de hemel te worden. Wie de vallende sterren wil zien, kan het beste naar een donkere plek buiten de stad gaan. Het weer, het blijft de rest van de dag zonnig. In de nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het zonnig en in de middag tropisch warm met een temperatuur tot 34 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Maar dan sneller en blijven slapen. Ja, ja.
1: Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lade. Want ik slaap hier vast nog vaker.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dan kun je het je laten liggen. En misschien ook je lenzendoosje, om het zo maar eens te zeggen. Sneller en maanden blijven slapen hier bij Bingo FM. De dieren gaan straks een klein beetje slapen vanwege die zonsverduistering. Dat gaan we straks met z'n allemaal meemaken. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat gaat beleven in ieder geval. Ik heb lekkere muziek voor je. Ik heb een mooie muziek uitgekozen. Ik heb eerst om te beginnen, Tino Martin, Ik mis je niet. Oh, nou.

0: Nou, je weet het, Yves Berendsen. Misschien is het tijd zo tegen 7 uur. Dan gaat de zonsverduistering plaatsvinden. En zo tegen 8 uur is het werkelijk het hoogtepunt ervan. Kijk niet in de zon. Ik blijf het nog 1 keer zeggen. En we gaan wel even kijken hoe het verder gaat. Ik kijk met de schuinhoog naar buiten. Ja, ik zal het niet helemaal zien. Maar ik kijk vanuit mijn huis. Ik had iemand op bezoek hier van de week. Die zei, nou, je moet echt naar de zee toe. Wil je dat zien? Want ja, dan gaat de zon zakken in de zee, om met Rutger van Barneveld te spreken. En dan zie je eventueel. Maar ja, je mag natuurlijk niet er tegenin kijken. Behalve met een ellipsbrilletje. En er is een enorm eclipse, moet ik eigenlijk zeggen. Er is een enorme run geweest deze week bij Sterrenwacht Zonneborg. Daar zeiden ze, ja, weet je, we hebben in 7 dagen zo'n 3000 van dat soort brillen uitverkocht. Het is een gekkenhuis, maar het was afgelopen zaterdag al om 3 uur uitverkocht. En we hadden die dag 880 brillen verkocht. Nou ja, de gedeeltelijke zonsverduistering heet dat officieel, omdat er nog een heel klein hapje overblijft. Die is dus heel bijzonder. Nogmaals, ga niet kijken tegen de zon in. Doe het niet. Probeer het een beetje te volgen. Je gaat het sowieso merken. En ik ga je een enorme leuke zonsverduistering toewensen. Ja, ik kan het anders ook niet omschrijven. Nogmaals, kijk uit. Want je kunt niet houden van de zon. Je kunt niet kijken in de zon. Niet al te lang. Want dat is echt, echt heel gevaarlijk. Ik moest er een keer denken aan dit liedje van Willeke Alberti. Zij heeft dat samen met Paul de Leeuw. Want Paul de Leeuw die heeft heel lang een songfestival fetish gehad. En zij dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik ga een liedje zingen. En Paul de Leeuw zei, Willeke Alberti moet heen. Het heeft niet echt gescoord toen, maar het is wel een liedje wat hoort bij Bingo FM. Ja, en dit krijg je dan, hè. Als die maan voor de zon gaat. Dat vraag je jezelf dan af. Hij komt gewoon weer terug voor de zon. Want zonder de zon zijn we helemaal niks. Daar gaat dit liedje over. Een van de allerbeste zangeressen van Nederland. Willeke Alberti, hier bij Bingo FM.
1: Waar ben je gebleven?
0: Ja.
1: Waar ging je naartoe? Ik heb nog geschreven.

zit in de lucht en het is geel. Drie keer raden wat het is. Straks over een paar uurtjes, dan heb je een hele bijzondere ervaring achter de rug, denk ik. Dit was ook een bijzondere ervaring. Het was woensdag. Morgenochtend ben ik er weer met de ochtendshow. Veel plezier met de avond. En ik heb Mike Versteeg nog voor je. Hartslag van je heupen. Hoi, hoi.

0: veiligheidsregio zegt dat het overlijden van een man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De politie heeft foto's verspreid van twee jonge mannen die worden verdacht van een zware mishandeling in Utrecht. Ze zouden een man hebben geslagen met een kettingslot en het slachtoffer liep daarbij onder meer een schedelbreuk op. Het gebeurde op vrijdagavond 19 juni rond 19:30. De twee verdachten fietsten op een fatbike en kregen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarna draaiden ze om en kwamen ze terug. Ze duwden en schopten het slachtoffer die bewusteloos naar het ziekenhuis werd gebracht. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een lange zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameiden, Woerden en IJsselstein. Met zijn 22 stedentocht zamelt hij geld in voor onderzoek. En dat moet ervoor zorgen dat kinderen na hun behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het is de laatste grote zwemtocht voor Van der Weijden. De zonsverduistering is niet het enige bijzondere natuurfenomeen dat te zien is. Vannacht is er namelijk ook een Perseïdezwerm. Daarbij zie je tientallen vallende sterren aan de hemel. En weervrouw Margot Ribberink zit er klaar voor.
2: En dan blijf ik de hele nacht wakker om de Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. En ik blijf wakker tot morgenochtend totdat ik alles heb gezien.
1: Ja, het belooft een schouwspel aan de hemel te worden. Wie de vallende sterren wil zien, kan het beste naar een donkere plek buiten de stad gaan. Het weer, het blijft de rest van de dag zonnig. In de nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het zonnig en in de middag tropisch warm met een temperatuur tot 34 graden.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die

0: langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Utrecht Sociaal.

0: De beste Nederlandse muziek hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Mijn studio is aangeschoven Julia Muller, regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt vrijwilligers aan kinderen en volwassenen met beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen om het leven van mensen fijner te maken en eenzaamheid te verminderen in de provincie Utrecht. Julia, goedenavond en van harte welkom in de studio van Bingo FM.
1: Dankjewel.
0: Even in het kort, Stichting Handje Helpen, wat doen jullie precies?
1: Nou, je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Wij koppelen dus vrijwilligers en stagiairs aan mensen met een beperking of een kwetsbaarheid. Dit doen wij in 18 gemeentes in en om Utrecht en Amsterdam. En wij vinden het heel erg belangrijk om mensen aan elkaar te verbinden, waarbij het de ene misschien meer, iets meer te geven heeft in deze tijden en de andere nou ja, wel wat ondersteuning of hulp kan gebruiken.
0: En wat is nou jullie belangrijkste doel, als je dat mag zeggen?
1: Ja, eigenlijk mensen aan elkaar verbinden. Dus hulpvragers ondersteunen door middel van inzet en hulp van vrijwilligers of stagiairs. Mensen die het even

0: in hun leven lastiger hebben en weinig netwerk misschien hebben om op terug te vallen, dat we daarvoor daar eventjes kunnen zijn.
1: En hoe zijn jullie ontstaan? Hoeveel jaar geleden?
0: Nou, we bestaan 46 jaar. We zijn begonnen als een soort initiatief van een groep ouders die een kind met een beperking had. Mm-hmm. Ouders wilden hun kind graag thuis blijven wonen. Wat in 46 jaar geleden eigenlijk logischer vaak was om dan naar een tehuis te gaan of iets dergelijks. Maar deze groep ouders zei, we willen eigenlijk graag ons kind met een beperking thuis laten wonen. Maar dan hebben we wel wat helpende handjes nodig. Om dat vol te houden, om dat genoeg ruimte ook te houden voor elkaar en voor misschien de andere kinderen in een gezin. Nou, zij zijn toen begonnen met in een kaartenbak met vrijwilligers die af en toe konden bijspringen. Nou, en we doen eigenlijk 46 jaar later nog steeds hetzelfde. Namelijk mensen die in de thuissituatie even wat extra helpende handen, tijd of aandacht kunnen gebruiken. Onze doelgroep is nu alleen breder en uitgebreid en de aantal gemeentes ook. Dus dat doen we echt heel veel groter. Maar die basis staat nog steeds in wat we elke dag doen.
1: Ja, je hebt heel veel van dat soort maatjesachtige initiatieven. Zien jullie jezelf ook zo?
0: Jazeker, wij zijn inderdaad een maatjes, we koppelen maatjes aan elkaar.
1: Ja, en wat onderscheidt jullie dan van andere maatjesinitiatieven?
0: Ja, nou allereerst zijn, geloof ik, hè, dat wij werken veel samen in Utrecht ook met andere maatjesinitiatieven. En is het ook belangrijk, doet iedereen eigenlijk goede dingen? Dus ik zou helemaal niet willen zeggen dat andere partijen dat niet goed doen. Wat je wel vaak ziet is dat wij vaak inspringen op het moment dat er meer aan de hand is. Dat we, nou ja, soms naast dat er zorgprofessionals ook betrokken zijn, dat wij ook een deel doen. En dat we de wat complexere vragen of waar er wat complexere problematiek is, dat wij daar eigenlijk vrijwilligers of stagiairs in de thuissituatie in zitten. Mm-hmm. En dat stemmen we ook af met andere maatjesprojecten in Utrecht. Dus daarin gaan we ook kijken, goh, bij wie past dat soms het beste? Bij wie past een vraag het beste? Hoe doen we dat het beste met elkaar?
1: Ja, jullie zijn actief in de provincie Utrecht, hè?
0: Ja, dat klopt. We zijn actief in 18 gemeentes in en om Utrecht en Amsterdam. Dus alle gemeentes in de provincie Utrecht en daarboven en in Amsterdam.
1: En als we het hebben over de stad Utrecht, hoeveel mensen hebben jullie gekoppeld aan een maatje of een vrijwilliger, zo maar te zeggen?
0: Nou, in al onze gemeentes afgelopen jaar heb ik even in de cijfers gekeken, komen uit op zo'n 2700 koppelingen.
1: Zo.
0: Dus dat is echt heel erg veel. In de gemeente Utrecht zijn dat er zo'n 900, denk ik.
1: 900?
0: Ja.
1: Maakt toch een flinke impact als organisatie?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat kunnen wij alleen als organisatie maar door de vele vrijwilligers die zich aan ons verbinden. Doordat we stagiairs kunnen inzetten. Dus die zijn eigenlijk de allerbelangrijkste van ons werk natuurlijk. En wij kunnen dat alleen maar, nou ja, mensen aan elkaar matchen. Goed kijken waar die match is en dat begeleiden en ondersteunen.
1: We gaan het hebben over de vrijwilligers. Ja. Bij Handje Helpen. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek.

0: Reis naar Utrecht Sociaal met Julia Müller, regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt dus vrijwilligers aan mensen met een beperking of chronische ziekte of verdachtsproblemen. Om ze te koppelen en om mensen met elkaar te verbinden. Julia, jullie vertellen dat jullie heel veel vrijwilligers hebben. En heel veel vrijwilligers hebben gekoppeld aan een maatje, zomaar te zeggen.
1: Zeker.
0: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
1: Nou, ik denk dat er ongeveer zo'n 1700 zijn die wij actief hebben in alle gemeentes waar we werken.
0: Ja. 1700 vrijwilligers.
1: Ja,
0: zo.
1: Echt onwijs veel. Ja, zijn we ook echt elke dag onwijs dankbaar voor dat mensen zich voor ons, bij ons inzetten.
0: En zijn er nog ook specifieke mensen die vrijwilliger bij jullie worden? Of?
1: Nou, wat ik zelf eigenlijk heel mooi vind aan het vrijwilligerswerk bij Handje Helpen, is dat je natuurlijk één op één gematcht wordt aan iemand. Mm-hmm. En dat we echt heel erg kijken, nou ja, en naar de praktische. Dus wanneer zou je met een maatje kunnen afspreken? Wanneer vind je fijn? Maar ook, wat vind je leuk om te doen? Wat lijkt je leuk? Dat we daarom echt een match kunnen maken. Dus onze vrijwilligerspool is ook onwijs breed.
0: Ja.
1: Dus van mensen die een fulltime baan hebben en zeggen, goh, 's avonds of in het weekend lijkt het me echt belangrijk om nog een steentje bij te dragen voor een ander. Dus eigenlijk mensen die best zelf ook een heel druk leven hebben. Maar ook mensen die het zelf eigenlijk zwaar hebben en bijvoorbeeld zeggen, goh, ik zou het ook heel graag weer voor iemand anders iets willen betekenen. Dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat iedereen die het leuk zou vinden om zelfstandig en één op één met iemand iets te doen, die kan zich aanmelden als vrijwilliger bij Handje Helpen en kijken we gewoon echt naar een match op maat bij wat bij diegene past.
0: En als we het hebben over specifieke motivatie, wat motiveert een vrijwilliger om vrijwilliger bij jullie te worden?
1: Ja, dus ook heel breed. Dus de ene persoon kan er bijvoorbeeld zeggen, goh, ik heb zelf in mijn leven het een periode heel moeilijk gehad. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld zelf een maatje van Handje Helpen gehad. Nu lijkt het me heel mooi om iets terug te doen voor een ander. Mm. Maar ik hoor ook van mensen die zeggen, goh, ik leef eigenlijk best wel in een bubbel. Met mij gaat het best wel goed. Mm-hmm. Ik zie in mijn directe omgeving eigenlijk niemand die heel veel hulp of ondersteuning nodig heeft. Laat ik me aanmelden bij een vrijwilligersorganisatie om juist wel in contact te komen met mensen die het moeilijker hebben of die het lastiger hebben. Eigenlijk heel breed kan dat zijn. Dus echt mensen van 18 die zeggen, goh, ik kom in Utrecht studeren en ik zit in een studentenbubbel. Ik wil eigenlijk ook wel eens iets anders doen. Tot mensen die een collega van mij had laatst, een vrijwilliger van 90, die belde. En die zei, joh, je zou misschien denken dat ik hulp nodig heb. Maar kan eigenlijk best nog wel wat zelf. Dus kun je mij niet koppelen aan iemand die nog iets meer hulp nodig heeft dan ik in de buurt.
0: Ja.
1: En ik kan niet meer zo ver, dus het moet wel een beetje in de buurt zijn. Maar dan kan ik het ook echt iets doen voor iemand anders. Dus het is echt een heel brede groep.
0: Ja, heel breed inderdaad. Oudjes tot studenten als het ware, die gewoon gekoppeld worden aan mensen.
1: Zeker.
0: Wat goed. En als we dan hebben over, stel voor ik wil vrijwilliger worden bij jullie, hoe ziet zo'n procedure eruit?
1: Nou, wat wij altijd doen is dat we eerst even een telefoongesprek hebben om te vragen, hè, van goh, vertel eens iets over jezelf en wat een beetje past. Om ook een beetje te kijken, goh, heeft iemand een goede verwachting of is dat een goede manier? Wat we namelijk wel doen is dat we met wat langduriger mensen inzetten. Dus als mensen zeggen, goh, ik heb de komende 2 weken heel veel tijd, daarna niet meer. Nou, dan past dat bijvoorbeeld niet. Dus we zetten mensen wel voor vaak minimaal 6 maanden eigenlijk in, omdat je toch één op één met iemand ook wel een band moet opbouwen. Dan komen we in principe bij mensen op bezoek, bijvoorbeeld op huisbezoek. Spreken we ergens af in de buurt om een intakegesprek te houden. Om echt kennis te maken met mensen. Om te kijken, goh, wie ben je? Maar ook, wat zou je leuk vinden in het vrijwilligerswerk? Welke dagdeel van de week zou je kunnen? Hoe doen we dat? Nou, eigenlijk heel breed. En dan kijken we naar een zo passend mogelijke match.
0: En luisteraars die interesse hebben om vrijwilliger bij jullie te worden, hoe kunnen zij zich aanmelden?
1: Nou, omdat ons werk ook zo breed is, zou ik zeggen, ga naar onze website. Dat is www.handjehelpen.nl. Daar kun je op onze vacaturebank eigenlijk kijken. Hebben we allerlei vragen uitstaan van hulpvragers. Van een kindvraag, waar je bij een maatje voor een kind zou kunnen worden. Tot een volwassene, tot een ouder, eigenlijk heel breed. En daar kun je kijken, goh, wat zou nou een beetje bij mij passen? Dat is allereerst denk ik leuk om dan ook naar te kijken. Dan kan je via onze website ook het beste aanmelden. En wordt zo snel mogelijk daarna contact met je opgenomen.
0: Nou, mooi oproep voor onze luisteraars, zeker doen.
1: Ja.
0: Wij gaan even luisteren naar de muziek, maar zo meteen gaan we verder praten.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal en vandaag bij ons studio Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt vrijwilligers aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen om mensen leven fijner te maken en eenzaamheid te verminderen in de provincie Utrecht. En Julia, we zitten in de wintermaanden. De kortste dag is net geweest. En jullie lanceerden recent ook de campagne Voor wie ben jij een lichtpuntje? Waar gaat deze campagne over?
1: Ja, dat is eigenlijk een campagne om iedereen op te roepen om wat meer om te kijken naar een ander. Het zijn inderdaad de donkere maanden en ook de feestdagen die natuurlijk heel dicht op de stoep staan. En voor sommige mensen is dat een hele makkelijke en prettige en fijne tijd. Maar voor sommige mensen is dat juist ook best wel een ingewikkelde tijd. Als je bijvoorbeeld een klein netwerk hebt, als je het bijvoorbeeld zwaar hebt. Zonder al te veel politiek in te willen gaan, zie je natuurlijk ook dat de tegenstellingen ook toenemen. Hè, de polarisatie.
0: Dat
1: raakt ons natuurlijk ook. En wij zien ook dat we graag willen dat mensen iets meer naar elkaar omkijken. En dat kan echt iets heel kleins zijn. Dus dat kan zijn wie in jouw straat of wie die jij op je werk tegenkomt. Kan je denken, god, daar zou ik wel iets voor kunnen doen of iets kunnen betekenen. Tot natuurlijk wat groter als misschien wil je wel iets doen voor een ander via Handje Helpen. Mm-hmm. Als je die zelf niet in je eigen netwerk hebt. Of ziet iemand die dat nodig heeft. Omdat we echt geloven dat dat van meerwaarde is in het leven van mensen. Mm. En dat je daarin een lichtpuntje kan zijn.
0: Ja. En wat hopen jullie concreet te bereiken dan met deze campagne? Meer vrijwilligers? Of meer zichtbaarheid voor jullie als organisatie? Of...
1: Ja, het is natuurlijk het is dubbel. Dus aan de ene kant hopen we dat er meer mensen naar elkaar omkijken. Ja. Misschien wel meer mensen naar elkaar omkijken, zodat ze geen beroep hoeven te doen op de ondersteuning van Handje Helpen, maar dat in hun eigen netwerk gemakkelijker kunnen vinden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een grote droom. Aan de andere kant hopen we ook dat luisteraars misschien zich realiseren van, goh, misschien kan ik wel een lichtpuntje zijn voor iemand anders. En misschien kan ik dan inderdaad wel vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld via Handje Helpen, om er op die manier te zijn voor een ander.
0: En mensen kunnen dus dat lichtpuntje insturen via jullie website.
1: Ja, dat kan. En je kan ook gewoon denken, goh, misschien wil ik als kerstgedachte of als nieuwjaarswens voor 2026 wel een lichtpuntje voor een ander zijn. En kan ik inderdaad me aanmelden als vrijwilliger bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Zijn er al mooie verhalen ook of reacties binnengekomen?
1: Ja, zeker. Wat we wel hebben gezien is dat, zeker ook onder onze vrijwilligers, zijn er niet mensen die zeggen, goh, ik ben nou zo fantastisch bezig, ik ben echt een lichtpuntje voor iemand anders. We zien hem eigenlijk vooral andersom binnenkomen. Dus hulpvragers die zeggen, goh, de vrijwilliger die bij mij komt is echt een lichtpuntje van mij. Hè? Bijvoorbeeld een vrouw die op latere leeftijd blind is geworden, die was altijd heel creatief met breien en naaien, maar dat lukt eigenlijk niet meer zo heel goed, omdat zij niet meer zo goed zicht heeft. Waarvan ze wel zei, joh, ik kan dan wel slechtziend zijn, maar ik wil zeker nog mooie dingen maken. Dus ik ga echt geen lelijke dingen meer maken. Nou, vrijwilliger die daar dan bij helpt om nog de mooie dingen te maken, om eigenlijk samen creatief te zijn. En ondersteunt met kleine dingen als een naald en een draad en dat soort dingen die soms heel precies kunnen zijn. Nou, dan kan die vrijwilliger daar echt een lichtpuntje zijn voor iemand. En eigenlijk in een heel simpel iets wat ook leuk is om te doen samen, kan je echt het verschil maken.
0: En wat doen deze verhalen ook met jou?
1: Nou, vanochtend zei ik tegen mijn collega's, goh, kunnen jullie mij nog even helpen met nog wat meer mooie verhalen? Want niet alles bereikt mij natuurlijk. En ik heb meerdere collega's die dat doen. Nou, toen kreeg ik in een appgroep binnen 5 minuten eigenlijk 10 reacties van collega's die zeiden, oh, dit was afgelopen week mijn lichtpuntje, dit was afgelopen week mijn lichtpuntje. Of deze koppeling heb ik gemaakt, of hier kreeg ik terug. Wat echt, wat voor mij ook maakt dat ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om daaraan mee te werken. En dat het elke dag met plezier en blij naar mijn werk kan gaan om dit mede mogelijk te maken.
0: Ja, ontzettend fijn dat zo'n campagne met mensen kan doen, zowel buiten jullie als organisatie als binnen jullie als organisatie.
1: Zeker, zeker.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De politie heeft foto's verspreid van twee jonge mannen die worden verdacht van een zware mishandeling in Utrecht. Ze zouden een man hebben geslagen met een kettingslot en het slachtoffer liep daarbij onder meer een schedelbreuk op. Het gebeurde op vrijdagavond 19 juni rond 19:30. De twee verdachten fietsten op een fatbike en kregen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarna draaiden ze om en kwamen ze terug. Ze duwden en schopten het slachtoffer die bewusteloos naar het ziekenhuis werd gebracht. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een lange zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameide, Woerden en IJsselstein. Met zijn 22 stedentocht zamelt hij geld in voor onderzoek. En dat moet ervoor zorgen dat kinderen na hun behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het is de laatste grote zwemtocht voor Van der Weijden. De zonsverduistering is niet het enige bijzondere natuurfenomeen dat te zien is. Vannacht is er namelijk ook een Perseïdezwerm. Daarbij zie je tientallen vallende sterren aan de hemel. En weervrouw Margot Ribberink zit er klaar voor.
2: En dan blijf ik de hele nacht wakker om de Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. En ik blijf wakker tot morgenochtend totdat ik alles heb gezien.
1: Ja, het belooft een schouwspel aan de hemel te worden. Wie de vallende sterren wil zien, kan het beste naar een donkere plek buiten de stad gaan. Het weer, het blijft de rest van de dag zonnig. In de nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het zonnig en in de middag tropisch warm met een temperatuur tot 34 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Interest Sociaal, het laatste half uurtje alweer. Met in deze uitzending dus Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt vrijwilligers aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen. Om het leven van deze mensen dus fijner te maken en eenzaamheid te verminderen in de provincie Utrecht. En over het laatste eigenlijk, Julia, wat ik met jou over hebben. Het stukje eenzaamheid. Want uit eerdere berichtgeving is dus gebleken dat eenzaamheid toeneemt in Utrecht. Als stad, maar ook als provincie. Hoe komt dat?
1: Tja, nou, ik ben natuurlijk geen eenzaamheidsexpert. Maar je ziet eigenlijk landelijk dat eenzaamheid toeneemt. En dat komt ook wel door, door wat landelijke ontwikkelingen. Als zijnde dat mensen langer thuis moeten wonen. Als ze nu ouder zijn. En dat kan zorgen bijvoorbeeld voor meer eenzaamheid. Maar ook dat de druk op het leven soms toeneemt. En dat lastiger is, meer alleenstaande. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal maatschappelijke trends die soms zorgen voor dat de... dat de cijfers qua eenzaamheid omhoog gaan in Nederland. Mm-hmm. Eenzaamheid in Utrecht stad is het meest toegenomen eigenlijk als je kijkt in vergelijking met de gemeentes daaromheen in de provincie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk vrij logisch. En dat zie je in heel Nederland. Dat in stedelijke omgevingen de eenzaamheid iets groter is dan in meer kleinere gemeentes, zeg maar. En Utrecht stad doet het dan wel weer redelijk goed ten opzichte van bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Daar is de eenzaamheid wel weer een stuk lager dan bijvoorbeeld in die andere gemeentes. Dus in die zin zijn we nog wel een sociale stad waarin we ook zeker wel naar elkaar omkijken.
0: Ja, ik denk ook heel veel mooie initiatieven zijn er natuurlijk. En daar speelt de stad ook goed op in. En de mensen en de vrijwilligers. En ook jullie als organisatie dus handje helpen. En dat stukje eenzaamheid. Zullen jullie dat ook wel veel terugkomen in de dagelijkse praktijk? Of uit de verhalen die terugkrijgen van vrijwilligers? Of...
1: Ja, zeker. Wat we natuurlijk soms ook zien is dat er vragen op ons afkomen die eigenlijk vrij normaal zijn of vrij logisch. Hè? Dat je een praatje met iemand maakt of een wandelingetje. Dus we krijgen soms ook wel eens terug van ja, dat is eigenlijk heel simpel wat ik doe. Maar het is dus vaak voor mensen die dat in hun eigen netwerk niet of niet kunnen vormgeven. Of dat ze hun eigen netwerk daar niet mee willen belasten. Mm-hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld een oudere man die eigenlijk geen die aan huis gebonden is, slechter been is. En eigenlijk niemand, heel weinig mensen meer ziet. Omdat hij gewoon slechter been is. En weinig mensen om zich heen heeft. Ja, als er ik hoorde dat er een vrijwilliger dus bij hem langskomt eens in de 2 weken. Om gewoon een praatje te maken, een spelletje te doen. En dat hij even wat aanspraak heeft. En wat bijvoorbeeld een mooi lichtpuntje was. Is dat ze hadden een gesprek gehad over wat meneer soms miste. Of wat er dan lastig was. En dat dus de vrijwilliger een bakje kibbeling had meegenomen. Dat hij daar dan eigenlijk zo'n zin in had. En dat is dan in het normale niet. Daar kan hij dat eigenlijk niet goed doen. En een vrijwilliger denkt dan, dan fiets ik daar even langs voordat ik naar meneer toe ga. Dan lukt dat, zeg maar.
0: Ja, toch een klein lichtpuntje, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kijken naar jullie campagne ook weer.
1: Ja.
0: Maar zie je dat eenzaamheid ook toe aan het nemen is onder de jongere mensen bijvoorbeeld?
1: Ja, je ziet dat ook onder de jeugd. De onderzoekers zijn ook wel wat dubbel over... nemen die cijfers nou echt toe onder jongeren? Of ja, je ziet die cijfers toenemen. Maar is dat ook echt zo dat dat vroeger minder was? Of werd er vroeger door jongere generatie minder over gepraat?
0: Dat kan ook.
1: De meningen verschillen ook wel over... van ja, hoe staat dat nou eigenlijk ervoor met jongeren? Maar in ieder geval... komt het ook wel naar boven dat meer jonge mensen ook zich meer eenzaam kunnen voelen.
0: Ja.
1: Waarbij het ook op zich is eenzaamheid een normaal gegeven van je lichaam. Wat aangeeft, ik heb behoefte aan meer contacten. En als je daar dat signaal serieus neemt en denkt... Oké, dan heb ik dus iets te doen in mijn leven. Namelijk naar een sportclub gaan of ergens naartoe gaan. Waardoor ik weer meer nieuwe contacten opdoe. Dan kan dat natuurlijk ook wel weer overgaan.
0: Ja.
1: Pas als dat langdurig is en wordt het ernstig. En heeft het natuurlijk veel... effecten, ook op lange termijn. Maar in principe is iedereen natuurlijk in zijn leven... kent gevoelens van eenzaamheid voor kortere of langere tijd.
0: Ja, en dan is de vraag ook, hoe ga je ermee om? Hè? Welke actie kan je zelf ondernemen om de eenzaamheid weer weg te werken? Hè?
1: Zeker. Ja. En wat wij wel zien, hè, is dat er ook wel vaak gevraagd wordt van... goh, hebben jullie dan veel hulpvragers die eenzaam zijn? Dus mensen die bij ons om hulp komen vragen. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat als je denkt... goh, ik heb eigenlijk te weinig mensen om me heen... dat het zelf doen van vrijwilligerswerk en van waarde zijn... en een lichtpuntje voor een ander zijn... ook heel veel effect kan hebben op jouw eigen gevoelens van eenzaamheid. Dus echt ertoe doen weer voor een ander. En een ander helpen, dat vaak ook veel effectiever nog is... dan dat iemand anders jou weer helpt. Dus zo proberen we daar ook wel op die manier mee om te gaan. Dat het op zich ook niet een ernstig gegeven hoeft te zijn.
0: Ja, wat je ook al zegt. Het is een signaal en daar kan je iets mee gaan doen. En ook misschien nog iets goeds betekenen voor iemand anders. Ja. Of vrijwillig geworden bij jullie natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dat is ook inderdaad een optie. Ja. Inderdaad.
1: Nee, en als dat lukt om dat te doen, dan is dat heel prettig. En dan kan die eenzaamheid ook overgaan. Als dat niet lukt, dan kan dat ook echt wel natuurlijk ernstig worden. En daar hebben we ook als organisaties en ook in de zorg echt iets op te doen in Nederland.
0: Ja, denk ik ook wel inderdaad.
1: Ja.
0: Tot er meer over dit onderwerp. Handje helpen. Eerst gaan we luisteren naar de muziek van... Denk

0: wat ik wil.
1: Oké dan.
2: Je luistert naar Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met naam van studio Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen. Die vrijwilligers koppelt aan mensen die behoefte hebben aan fijn contact. Of om eenzaamheid tegen te gaan. Julia, jullie zijn dus actief in de provincie Utrecht. En met welke organisatie in de regio werken jullie met name samen?
3: Ja, als ik daarvoor een lijstje zou moeten opnoemen, dan zijn we de hele avond bezig, denk ik. Dus dat ga ik niet doen. Maar wij werken veel met andere vrijwilligersorganisaties in alle gemeenten samen om goed af te stemmen. Wie doet wat? Of soms om vrijwilligers uit te wisselen, want die passen beter of meer bij de een of bij de ander. Mm-hmm. Wij werken veel met zorgorganisaties samen om te kijken, goh, welke klant of cliënten hebben zij? Om te kijken of wij daarvoor iets kunnen betekenen. Dus eigenlijk heel breed met zorgwelzijn, andere vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven. Ja, omdat we het ook met elkaar te doen hebben in de samenleving en ook met elkaar dus als organisaties te ondersteunen.
2: Werken jullie ook bijvoorbeeld samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht?
3: Of? Zeker, ook heel nauw samen. Zij hebben natuurlijk een belangrijke taak ook in het werven van vrijwilligers. Ja. En de trainingen van vrijwilligers. Dus plekken werken wij ook graag mee samen. Hmm.
2: En hoe ziet de samenwerking eruit met de gemeente of de provincie bijvoorbeeld?
3: Nou, de gemeente Utrecht heeft best wel een belangrijke rol in het faciliteren natuurlijk van al deze organisaties. Dus de meeste vrijwilligersorganisaties worden gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. Zij stimuleren ook echt de samenwerking met elkaar, de samenwerking onderling. Zij stimuleren ook dat we elkaar opzoeken, tegenkomen in netwerken. Dus zij hebben daar een belangrijke rol in en een hele prettige rol vind ik zelf.
2: Mm-hmm. Ja, snap ik. En welke impact merken jullie in Utrecht als geheel door jullie werkzaamheden?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig om te kijken welke maatschappelijke impact je nou echt direct maakt met wat je aan het doen bent. Nou, wat je wel ziet is dat de stad Utrecht is een hele sociale stad. Er zijn veel vrijwilligers actief in de gemeente Utrecht. Mensen kijken best heel veel naar elkaar om. Mm-hmm. Nou, daarin zie je wel dat we impact op maken. En in de koppelingen die wij natuurlijk maken in de gemeente zien wij ook dat we veel impact maken in het leven van mensen. Mm. Dat mensen zeggen, goh, doordat ik een maatje heb, zit ik beter in mijn vel. Is mijn leven verbeterd? En heb ik weer meer ruimte voor andere dingen? Dus dat is echt de impact die wij ook zien, die wij op onze eigen hulpvragers en vrijwilligers maken. Daar zijn we heel trots op. Maar ja, er is ook nog best veel te doen. Want ook in de stad Utrecht is veel ongelijkheid, bijvoorbeeld in de wijken. Dus ook de cijfers, hoe gelukkig mensen zijn of hoe goed ze het hebben, is in wijken heel erg verschillend.
2: Ja, nou, wat je ook al zegt, eenzaamheid is toch wel een dingetje. Het is een dingetje, eenzaamheid. En jullie werken als organisatie dus aan om dat ook te verminderen.
3: Ja.
2: En ook wel met succes, dankzij initiatieven zoals jullie. Want de eenzaamheid is toch wel een stuk lager in Utrecht dan in andere steden in de Randstad.
3: Ja, hoewel ik natuurlijk ook Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn natuurlijk goede vrijwilligersorganisaties. Doen we natuurlijk onwijs veel. Hè? Dus het zijn ook vooral wel landelijke en maatschappelijke trends. Maar wij proberen in ieder geval op individueel niveau voor al die 2700 matches die wij afgelopen jaar hebben gemaakt, wel echt dat leven van mensen een stukje leuker of

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal. Met vandaag bij ons in studio Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen Utrecht. En deze vrijwilligersorganisatie koppelt dus vrijwilligers aan mensen die daar dus behoefte aan hebben om eenzaamheid te verminderen. En van Utrecht een nog fijnere stad te maken. En Julia, als we het hebben over de toekomst. Wat is jullie grootste ambitie als Handje Helpen?
1: Ja, nou, als ik een soort maatschappelijke ambitie mag hebben, dan hoop ik dat wij over een paar jaar niet meer nodig zijn. Want dan hoop ik dat mensen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ondersteunen. En dat wij kunnen opdoeken wegens doorslaand succes, zeg maar. Maar goed, de realiteit zal dat niet zijn. En wat dan mijn ambitie is, is dat ik hoop dat iedereen die ondersteuning nodig heeft, ons kan vinden. En dat wij daarvoor iets kunnen regelen, een maatje kunnen regelen. Dat we die steeds groter wordende vraag, helaas, dat we daar ook aan kunnen voldoen en kunnen voorzien. En dat we zoveel mogelijk mensen we echt ook kunnen gaan ondersteunen.
0: En als we dan kijken naar 2026, dus aftellen naar die grote klok op 1 januari. Zijn er nieuwe projecten of initiatieven waar je enthousiast over bent rondom Handje Helpen?
1: Ja, ik vind dat ook dat vind ik altijd een dubbele. Hè? Dus waar je enthousiast over bent. Nou, wat je ziet is dat we dus op die maatschappelijke trends inspelen. En bijvoorbeeld projecten hebben voor bijvoorbeeld voor thuiszitters. Dus kinderen die niet meer naar school gaan. Dat is een steeds groter worden probleem toch wel. Daarvoor bieden we soms met veel succes maatjes die voor die kinderen even weer een ritme kunnen hebben. Even weer iets anders kunnen doen. Omdat er vaak gewoon heel erg veel aan de hand is. En ook ouders daarin kunnen ontlasten. We doen ook veel, werken we samen met de jeugdzorg, omdat de wachtlijsten in de jeugdzorg natuurlijk oplopen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Mm-hmm. Om te kijken, wat zou een vrijwilliger al in de tussentijd kunnen doen op het moment dat iemand aan het wachten is op eigenlijk professionele ondersteuning. Wat kunnen we al doen om het even wat draaglijker te maken, of het even wat prettiger te maken, of afleiding te bieden?
0: Ja.
1: Nou, dat zijn, het zijn eigenlijk, het is dus dubbel, want erg dat het nodig is. Voor ons wel heel fijn dat we kunnen zien dat soort ontzettend helpend kan zijn voor mensen in een periode waarin het gewoon heel zwaar is. Dat we een klein lichtpuntje kunnen zijn die we kunnen bieden. Dat het gemakkelijker vol te houden is. Daar ben ik blij om. En ik vind, zou heel graag willen dat we daar dus nog meer van kunnen doen als mensen dat nodig hebben.
0: Ja, eerder dit uur hadden we het ook over de campagne Voor wie ben jij een lichtpuntje? Dat is een campagne die jullie recent zijn gestart in deze donkere wintermaanden. En als we dan kijken ook naar het nieuwe jaar en de goede voornemens die mensen hebben, hoe kan iemand die nu luistert en geïnspireerd is geraakt door jouw boodschap zelf een lichtpuntje zijn voor iemand anders?
1: Nou, ik denk sowieso dat iedereen een lichtpuntje kan zijn voor iemand anders. En dat is eigenlijk, hoeft heel klein te zijn. Hè? Dus je kan eens in je telefoon kijken, wie heb ik eigenlijk al lang niet gesproken, waarvan ik denk, misschien is het goed om die eens op te bellen. En dat hoeft niet in januari, dat mag ook al vandaag. Dus het zijn vaak de kleine dingen, omkijken naar elkaar, die er echt toe doen en die van belang zijn in het leven. Wat we natuurlijk ook hopen, dat mensen die daar nog een iets grotere stap in willen zetten, dat ze misschien wel vrijwilliger willen worden via Handje Helpen. Dat wij ze kunnen matchen aan de mensen die wij nog wachtende hebben en die nog ondersteuning van ons zouden kunnen gebruiken.
0: Ook een heel mooi voornemen voor het nieuwe jaar natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En hoe kunnen mensen zich aanmelden bij jullie als vrijwilliger?
1: Nou, ik zou zeggen, ga vooral naar de website, dus www.handjehelpen.nl. Daar hebben we ook per gemeente eigenlijk vacatures soort staan, dus hulpvragen die openstaan. Om ook een beetje een beeld te krijgen van, wat zou ik nou kunnen doen als vrijwilliger? Wat zou ik nou het meest leuke vinden? Dus ik zou vooral zeggen, als je tijdens de kerstdagen even op je telefoon zit te scrollen, ga daar eens even doorheen scrollen om te kijken, wat past nou eigenlijk bij mij? En het mooiste hoop ik ook altijd, dat het niet voelt als heel veel moeite doen, niet voelt als iets wat je echt moet over hebben voor een ander, maar juist iets doen wat voor jou ook heel erg leuk is. Waar je ook als vrijwilliger heel veel uithaalt, heel veel nieuwe wereld leert kennen en ontdekken. En je dan misschien wel kan aanmelden als vrijwilliger.
0: Ja, hele mooie oproep, Julia, die zeker ook gehoord is.
1: Super, dankjewel.
0: Ja, Julia, dankjewel voor dit gesprek en de komst naar de studio. Heel veel succes met Handje Helpen en natuurlijk fijne feestdagen. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Yes, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: En tegen de luisteraars zeg ik, de komende 3 weken zijn er door de feestdagen geen uitzendingen van Utrecht Sociaal. Maar op maandag 22 januari zijn we weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Wil je tot die tijd een uitzending terugluisteren? Dat kan via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app. Die kun je installeren op je telefoon of tablet.
2: Blijf voor eeuwig bij me, ik heb jou nog zoveel te geven.

Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de

0: meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

toen ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij, ik voel vaak onzekerheid.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De politie heeft foto's verspreid van twee jonge mannen die worden verdacht van een zware mishandeling in Utrecht. Ze zouden een man hebben geslagen met een kettingslot en het slachtoffer liep daarbij onder meer een schedelbreuk op. Het gebeurde op vrijdagavond 19 juni rond 19:30. De twee verdachten fietsten op een fatbike en kregen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarna draaiden ze om en kwamen ze terug. Ze duwden en schopten het slachtoffer die bewusteloos naar het ziekenhuis werd gebracht. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een lange zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameiden, Woerden en IJsselstein. Met zijn 22 stedentocht zamelt hij geld in voor onderzoek. En dat moet ervoor zorgen dat kinderen na hun behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het is de laatste grote zwemtocht voor Van der Weijden. De zonsverduistering is niet het enige bijzondere natuurfenomeen dat te zien is. Vannacht is er namelijk ook een Perseïdezwerm. Daarbij zie je tientallen vallende sterren aan de hemel. En weervrouw Margot Ribberink zit er klaar voor.
2: En dan blijf ik de hele nacht wakker om de Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. En ik blijf wakker tot morgenochtend totdat ik alles heb gezien.
1: Ja, het belooft een schouwspel aan de hemel te worden. Wie de vallende sterren wil zien, kan het beste naar een donkere plek buiten de stad gaan. Het weer, het blijft de rest van de dag zonnig. In de nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het zonnig en in de middag tropisch warm met een temperatuur tot 34 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De politie heeft foto's verspreid van twee jonge mannen die worden verdacht van een zware mishandeling in Utrecht. Ze zouden een man hebben geslagen met een kettingslot en het slachtoffer liep daarbij onder meer een schedelbreuk op. Het gebeurde op vrijdagavond 19 juni rond 19:30. De twee verdachten fietsten op een fatbike en kregen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarna draaiden ze om en kwamen ze terug. Ze duwden en schopten het slachtoffer die bewusteloos naar het ziekenhuis werd gebracht. Aanstaande maandag begint Maarten van der Weijden opnieuw aan een lange zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Onderweg komt hij onder meer langs Vianen, Ameide, Woerden en IJsselstein. Met zijn 22 stedentocht zamelt hij geld in voor onderzoek. En dat moet ervoor zorgen dat kinderen na hun behandeling zo goed mogelijk verder kunnen leven. Het is de laatste grote zwemtocht voor Van der Weijden. De zonsverduistering is niet het enige bijzondere natuurfenomeen dat te zien is. Vannacht is er namelijk ook een Perseïdezwerm. Daarbij zie je tientallen vallende sterren aan de hemel. En weervrouw Margot Ribberink zit er klaar voor.
2: En dan blijf ik de hele nacht wakker om Perseïden te beobachten. Ja, ik vind het echt geweldig dat het allemaal vanavond en vannacht zich afspeelt. Ja, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik al helemaal vol adrenaline zit. ik blijf wakker tot morgenochtend, totdat ik alles heb gezien.
1: Ja, het belooft een schouwspel aan de hemel te worden. Wie de vallende sterren wil zien, kan het beste naar een donkere plek buiten de stad gaan. Het weer, het blijft de rest van de dag zonnig. In de nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het zonnig en in de middag tropisch warm met een temperatuur tot 34 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.